weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
4: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
6: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
0: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
4: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

dancing. All these things that we took for granted.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het nationaal bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneuglijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sao Tapuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautapuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: It was loud. It was rebellious.
6: He's possibly the most famous broadcaster ever.
7: Take me to the microphone.
8: Let's have a tune. I'm sick of this silence.
9: Shut that filth
10: off.
11: Spectacular mistake.
12: Young men and young women will always dream dreams and put those dreams in the song.
13: Let's rock!
14: There goes the land. Who plays when he wants to play?
15: Very true.
16: Hello, hello. Receiving you loud and crackly.
17: Stop this nonsense at once. You shall have under arrest
18: for spreading a ridiculous tale at the time of great danger.
19: You're clear for takeoff.
3: Look, everyone. He's coming through the doors.
1: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's

Thomas de Jong, 1959. Mijn geboortejaar. Als het programma anders begint zoals gebruikelijk, zoals vandaag, dan wijken we weer af, hè? En dat doe ik ook vandaag weer. Ik heb wat bijzondere deuntjes uitgezocht die ik zelf erg leuk vind een uur lang. Welke dat zijn, dat hoor je. Wees welkom.

Edith Piaf, La Foule. We denken, hé, wat doet hij nou? Vandaag wijken we helemaal af van het normale in het programma. Ik krijg gewoon deuntjes die ik tegenkwam. Ik denk, ja, moet ik ze dan verdelen? Nee, ik doe ze gewoon in 1 uur rammen, om het zo maar even te zeggen. Zit er bijzondere bij, hoor. Hele aparte nummers, maar dat zijn van die nummers die ik zelf wel heel erg leuk vind. En die ga ik gewoon ook draaien. Wie kent nou niet Fly Me to the Moon? De vraag is, kent u deze versie van Fly Me to the Moon?

maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

had nog meer hits, hè? Ja, heel veel natuurlijk. Maar als je in de begin jaren 70 in Spanje op vakantie was, hoorde je al vaak van Julio. Deze hoorde je voorbij komen. Maar ook die ander. Weet u dat nog, welke dat is? Por una mujer.

Lex Baxter. De Cherry Pink en Blossom White. Ja, dat zijn van die deuntjes, hè? Die je bijna niet meer hoort. Maar ja, zo af en toe maak ik een uitstapje met bijzondere deuntjes van vroeger. En daar hoorden deze natuurlijk ook bij. Toch? Zit je nou op die dingetjes te wachten? Nee, we doen het vandaag even anders dan anders. Hoort er gewoon bij. Houd de spanning erin. Wat je kan verwachten bij ons uiteraard. In het programma. Malando. En olé, guapa.

0: meer.
1: Als je nou denkt, wat, ik zit op het nieuws te wachten. Op die andere dingetjes, die dubbel draaien. Kent u hem ook zo en al die andere dingetjes. Nee, vandaag doen we het even anders. Gewoon even de deuntjes draaien die ik zelf leuk vind. Mag toch wel een keertje, hè? Ja? Dan denk ik dat ik altijd muziek draai die ik zelf leuk vind. Nee, ik ga toch wat verder terug in de tijd erbij. Maar ook van die nummers dat je denkt van, oh ja, deze natuurlijk ook. Nat King Cole, On the Street Where You Live. We maken natuurlijk ook een uitstapje regelmatig naar het Belgiëland, het Vlaanderenland. Ik heb er een tijdje gewoond. En daar had je hele beroemde artiesten natuurlijk. Wiltura kennen we. Maar het eigenlijk, dat hier ben ik ja, niet eens zo'n flutnummer. Dit is echt het repertoire van Wiltura. Daar is hij echt beroemd mee geworden met dit nummer.

Dylan, The Ballad of the Thin Man. Echte oudere mensen. Die vroeger met die zeezenders iets hadden. Die kennen het deuntje wel. Die werd bij een documentaire toen gebruikt. Bij de omroep over de zeezenders. Toen de wet van Straatsburg had ondertekend. Verder wil ik er niet op ingaan, want allemaal heel leuk en aardig. Maar dat is zo lang geleden. Ik heb er ook zelf voor gewerkt. Dus dan heb je echt van die mensen die ook nog constant nog mee bezig zijn. Heb je nog geen ander leven of zo? Ik heb een ander leven. Met de Boston Pops. En de String of Pearls.

0: till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Dun, dun, dun, dun. Ta-ta-ta-tum. Ta-ta-ta-tum. David Bowie.
1: Ja, ja, zeker wel.
0: Al het begin van zijn carrière. Hij maakte liedjes voor kinderseries toen in de tijd. Hij kwam ook nog in de hitparade. Ik heb er twee gevonden. Dit is er dus één van. Love You Till Tuesday.
2: Well, I might be able to stretch it till Wednesday.
0: Oké. Prachtig nummer toch? Jawel. Jawel. Dat zijn van die grootstukken die ik vind. Zo af en toe. In de muzikale wereldbol. De andere is The Loving Gnome.

0: on caviar and honey. Cause they're earning me lots of money fighting comedy pros for radio shows. It's the
1: Dat was even anders dan anders, hè, natuurlijk. Als je denkt van, hey, morgen doen we er weer een normale aflevering. Zullen we het zo afspreken? Gaan we dat vaker doen, denk ik. Ik denk zo ergens midden in de week of zo. Ik denk van, we gaan het anders doen dan anders. Vindt u dat een goed idee? Mooi. Ben ik blij mee. Vindt u dat geen goed idee? Oh. Ja, wat doe ik er al dan? Niet afstemmen of zo. Zijlijts, heb je zien nu? Natuurlijk. We spreken elkaar morgen weer en tot die tijd pak ik mijn muziek en ga er vandoor. Laag.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik je daar zie zitten, maakt me dat veel beetjes blij. Ik voel het als ik jou zie zitten.

Belly Abati bedankt voor de bijzonder mooie gramofoonplaat, welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt. Belly Abati, bedankt. Wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht. Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer 9 uur. Toen zagen wij u bij Tweede Bingo. En u zong daar dit liedje vol vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen. En ik vroeg haar, komt dat door dat lied? Toen zei zij tot mij, heel bewogen, maar nee, ik had de bingo weer niet. Belly Abati, bedankt voor de bijzonder mooie... Pieter, hallo, weet je niet steeds doorheen spelen, ja? Probeer een beetje de melodie te houden, hè? Dat is Pieter die wil meespelen altijd graag op de piano, hè? Belly Abati, bedankt voor de bijzonder... Hallo... Pieter, hou je nou een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja? Ga nou niet zomaar wat zitten spelen. Het moet toch een beetje een behoorlijke plaat worden. Willy Alberti, Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo, mag Giet weer even je mantel te orde roepen? Ja, dat kan toch zo niet, hè? Willy Alberti, bedankt. Pieter, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet heel zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar? Net zo lang tot je de melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Pieter, dat kan niet zo. Stop nou. Willy Alberti, ik wil u ook heel hartelijk danken namens de andere familieleden. Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margriet en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even Willy Alberti te bedanken, ja. Pieter, maak me nou niet kwaad, hè. Ook namens Willem Alexander dus, Johan Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Zo, Willy Alberti, hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 14:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op Bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Het is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen los geld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: regeerakkoord.
1: Ik zeg het zender ja tegen mij, Ruud. Ja. De vuilnisman staat voor de deur.
0: Vuilnisman.
1: Ik zeg nou, zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag.
0: Oh ja, maar in het regeerakkoord...
1: Ja, was gisteren jarig, hè?
0: Ja, maar dat... Ja. Gefeliciteerd.
1: Ik zeg, wat wil je hebben voor je verjaardag?
0: Ja.
1: Toen zegt er ja, nou iets voor mijn hals.
0: Voor mijn hals.
1: Heb ik er een stuk zeep gegeven.
0: Oh

0: begrotingstekort. Ja,
1: ik was van de week nog even op de bank.
0: Dat komt goed uit, want ja, daar wou ik het net over hebben.
1: Het was een hele grote bank, was het.
0: Oh, mooi.
1: Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers.
0: Mooi. De begroting, hoe ziet u...
1: Ik zat van de week ook nog even op een terrasje soep te eten. Ging het ineens regenen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En toen?
1: Ben ik 2 uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen. Dit
0: mooi.
1: Man.
0: Ja.

0: nieuwe regenjas gekocht.
1: Gaat die weer?
0: Ja, zat een labeltje in, waterproef. Loop ik ermee in de regen,
1: ja.
0: Blijkt alleen dat labeltje dat te zijn.
1: Het is wat. Maar goed, Europa 92.
0: Ik heb zelf ook nog 5 jaar bij de marine gezeten.
1: Ik word daar gek.
0: Ja, ik wou wat van de wereld zien.
1: Oh, en heb je al gezien?
0: Maar dat viel tegen.
1: Hoezo?
0: Ik zat op een onderzeeër.

0: enorme liefhebber van kunst, hè?
1: Oh, we hebben er altijd tijd voor.
0: Ik heb thuis heb ik iets op de muur. Dat heb daarvoor 2 jaar in een museum gehangen.
1: Wat is dat dan?
0: Zijn brandblusapparaat.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we zitten dik aan de tijd.
0: Ja, en ik ons eerste kind kregen, zei iedereen dat het op mij leek.
1: Oh.
0: Maar toen hield Ria me ondersteboven.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want...
0: Ik had nog een keer een speld ingeslikt. Maar gelukkig niks aan de hand.
1: Hoezo?
0: Het was een veiligheidsspeld.

0: proberen het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Het is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij Dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Okay, lights off, let's rest. Well, you know, just put the...

0: klapje gaan branden, dat is het teken dat bijna aan het eind van het nummer is, hè?
1: Ja? Ik dacht dat hij net begonnen was.
0: Nee, hij begint zoals hij eindigt, dus...
1: Hij begint zoals hij eindigt?
0: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Dus dan weet je nooit wanneer hij begint en wanneer hij eindigt, toch?
0: Hij kan ook met eindigen beginnen.
1: Ja, dat kan makkelijk dat hij achterste voor is begonnen. Hele goede avond, u luistert naar Radio Superstar live vanuit Middelharnis.
0: Het is bevrijdingsdag dit jaar, hè?
1: Ja, het is dit jaar bevrijdingsdag. Op 5 mei hebben ze het dit jaar gedaan.
0: Ja. Uniek, unieke stad.
1: Ja, 5 mei 2026, dat is het jaar waar we in leven. Het is inmiddels 6 minuten over de klok van 7 uur. En Ed heb ook 3 mega nummers gedraaid, dus noem maar op. Weet je het nog?
0: Barclay James Harvest uit 1977 was Heim. Daarvoor hoorde hij de Flock of Seagulls van The More You Live, The More You Love uit 1984. We begonnen met muziek van John Lennon volgens mij. Ja, Give Peace a Chance uit 1969.
1: Ja, Give Peace a Chance. Ja, dat is ook wel aan de dag, aan de orde van de dag, toch?
0: Vrede.
1: Vrede, ja. Geef mensen vrede. Ja. Ja, en aan de andere kant, zolang als dat de mens bestaat, is er al oorlog volgens mij. Dus je kijkt er ook niet raar van op dat dat er is.
0: Nee, we hebben nou een man natuurlijk die wil over met iedereen in oorlog natuurlijk. Hè? Die man met de gele haar.
1: Haar en het oranje gezicht. Meneer Trump. Trump. Ja, hij doet net of dat een wereldverbeteraar is. En hij doet ook dingen die anderen niet durfden. Hè? Dat moet ik ook toegeven. Want er is nog nooit iemand geweest die heeft geprobeerd Iran
0: aan te vallen.
1: Maar ja, hij doet het wel. Kijk, en aan de ene kant vind ik het dan toch alweer dat ik denk, nou, hij heeft wel ballen. Maar aan de andere kant heb ik altijd het idee dat hij niet eens precies weet waar ze hangen. Nee. Hè? Want hij weet ook nooit hoe dit afloopt. Nee. Dat weet hij gewoon niet. Dus de Vietnamoorlog, precies hetzelfde. Dat heb onderhand, weet ik hoeveel jaar geduurd. Dat heb ook iets van 100.000 mensenlevens gekost. Aan Amerika op de kant, hè. Had ik niet eens over de Vietnamezen, want er zijn er veel meer geweest.
0: Die Golfoorlog bedoel je?
1: Nee, Vietnamoorlog. In de jaren 70.
0: In de jaren 70, ja.
1: Ja. Dat is de grootste oorlog die ze ooit gehad hebben in Amerika. Ja, die hebben weet ik hoeveel jaar geduurd. En de grote 3 presidenten hebben, de derde heeft de stekker eraan getrokken. Dus ik heb wel naar hoe lang het geduurd heeft. Ja, het is gewoon bizar wat daar gebeurd is. Ja? En uiteindelijk is er wel iets opgeschoten voor sommige Vietnamezen. Die anderen, een hele grote groep niet, want die zijn allemaal opgevreten door de wormen. Ja, en degene die het wel gered hebben, nou,
0: die leven in armoede.
1: Nou, nee, Vietnam is geen armoedeland meer, hoor. Dat was vroeger zo, maar dat is niet meer.
0: Het is nou een beetje opgebloeid.
1: Beetje. Ik denk dat ze economisch best wel sterk staan.
0: Ja. Beter als Nederland misschien?
1: Nou, dat weet ik niet. Nederland doet dat heel erg klagen. Wij hebben het altijd hartstikke slecht hier. We zijn qua economie en qua welzijn wel zitten we in de top 10 volgens mij van de wereld.
0: Waar een klein landje zo groot kan zijn. Hè?
1: Ja, onder andere. Ik zag van de week nog te kijken. Ik zou het meenemen, ben het vergeten. Want er stond wat Nederland eigenlijk allemaal gerealiseerd heeft eigenlijk in de afgelopen eeuw, 100 jaar.
0: Is dat niet op internet te zoeken?
1: Ja, wel, maar ik weet niet meer hoe het heette. En ik heb het opgeslagen op mijn telefoon of op mijn laptop en ik zou het meenemen. Dan kan ik het hier gewoon opzoeken.
0: Heb je telefoon ook niet meegenomen?
1: Ja, die heb ik wel hier. Maar ik heb het niet, of op mijn telefoon of op mijn laptop. Eén van de twee. Maar het zal mijn laptop wel wezen, want op mijn telefoon kijk ik alleen maar filmpjes. Dus nee, maar dat is echt. Die hebben, als je ziet wat sommige medicijnen die in heel de wereld gebruikt worden, zijn hier uitgevonden. Er zijn heel veel dingen die hier uitgevonden zijn en wereldwijd worden gebruikt.
0: Microscoop, telescoop, cassettebandje, de CD, wifi, Bluetooth, flitspalen.
1: Nee, maar inderdaad, dat is het hele.

0: buiten was bij de schuur was ik bezig. En dat moest klaar, was, moest ik buiten blijven. Dus het ging regenen. Dus dat moest allemaal naar binnen toe en een plek maken. En alles aan het reorganiseren.
1: Alles een beetje...
0: Ja, dus we hebben de garage nu van de week helemaal aangepakt. Waar we al een beetje aan begonnen, maar nu echt helemaal. Alles wat, dat nog wat op zolder. Maar alles wat in kasten staat, wat je zegt, nou dat heb ik al 10 jaar niet meer gebruikt. Dus dat gebruik ik nu ook niet meer. Dus ik ben dan met de aanhanger naar de stort geweest. Is dat vol? Nou, die aanhanger is 3 meter bij 1,50.
1: En een kop erop? Of,
0: Ja, nog geen kop erop, maar het lag wel tot de reling, zeg maar. Dus, en dan mijn wagen helemaal vol.
1: Dus je hebt behoorlijk...
0: Dus dat was de eerste lading. En de aanhanger leggen alweer in nu, dus er leggen alweer een bekje in. Dus,
1: ben je niet bang van, dan heb ik het weggegooid en dan denk je van, ik heb het toch een keer nodig? Dat heb je wel eens dan, hè?
0: Nou, dat heb ik wel vaak. Daarom bewaarde ik ook eigenlijk alles met het idee van, nou ja, ik ben natuurlijk nog steeds aan het bouwen bij die schuur, dus als ik alles wat ik weggooi, ben ik kwijt.
1: Ja.
0: Dan moet ik weer nieuw. Maar ik kom ook dingen tegen dat ik denk, ja, die zijn ook niet meer wat het geweest
1: van,
0: is.
1: Van deze tijd?
0: Nou, dat is gewoon te lang gelegen. Dat is een krom getrokken, weet ik het al. Maar ik had een kast staan in de garage. Ja, als je de deur open deed, dan viel de achterwand eruit, bij wijze van spreken. Dus,
1: van de roest?
0: Nee, een deur. Gewoon hout. Zo'n houten kast. Weet je, zo'n linnenkast ding stond er. Ja, hij is gewoon helemaal verteerd. Die vorige stonden er twee, die had ik al een keer weggegooid. Dus nu heb ik 2 rekjes uit de schuur vandaan meegenomen. Maar wat kleiner ook en zo, maar wat overzichtelijker. En daar hebben we gewoon alles uitgezocht. En alles wat allemaal in kasten en dingen en overal stond, staat nu in die 2 rekjes. De rest is weggegooid. Ja. Nou, nog niet, daar zijn we nog mee bezig. Maar het ligt klaar om weg te
1: gaan. Dus langzamerhand komt er een beetje ruimte in de schuur.
0: Ja.
1: In de garage.
0: Nou, die is nooit leeg. Die komt nooit leeg bij mij.
1: Nee.
0: Want het staat natuurlijk vol mijn voertuigen. Ja, er staan ook 12 voertuigen in of zo.
1: Die gooi je niet zomaar 1, 2, 3 weg.
0: Nee, die ga je nooit weggooien. Ja. Dan praat je over €20.000 wat je weggooit. Ja. Ga je niet weggooien, hè?
1: Verkopen dan?
0: Nee, ook niet. Want alles wat je verkoopt, ben je kwijt. Als ik met een motor weg wil, wil ik wel kunnen pakken.
1: Ja.
0: Als ik met een scooter weg wil, ik wel kunnen pakken. Als ik met een elektrische scooter wil, ik wel kunnen pakken. Een fiets wil pakken, moet ik pakken. Dus alles wat je weg doet, hou ik alleen een fiets over, bij wijze van spreken. Daar heb ik al die dingen niet voor gekocht.
1: Daar kom je niet verder mee met een fiets, hè?
0: Nee, ik niet. Dat snap ik, bedoel, ja, dus met hoop dingen zo. Je kan wel zeggen, ik doe het weg. Maar dan denk ik, ja, waarom?
1: Kom altijd een keer van pas.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, wij rijden toch altijd nog een keer of 10, 15, soms wel 20 keer per jaar rijden met de motor of met de motorscooter. Ja, en dat zijn toch voor ons tripjes dat je zegt, als je gewoon niet de hele dag een beetje rondrijdt en doet en zo. Dat is voor hetzelfde als dat iemand met vakantie gaat twee dagen, een weekend.
1: Het is voor jullie gewoon een uitje in principe.
0: Ja, ik vind het heerlijk om met die motor te toeren. Door de polders heen. En ik ga niet over de reizen van A naar B, dat doe ik nooit.
1: Ja, dat doe je met de auto?
0: Ja, ook nog niet eens vaak. Dat ligt dan wel. Ja, als ik gewoon ergens heen moet wel. Maar als ik gewoon ga toeren, dan is het nou ben ik nou. Toevallig was ik nu even met Seat Marabella Cabriolet.
1: Ja.
0: Hè? En die heb een tijdje stilgestaan. Want die moest het een en ander al gebeuren. En ik had er zelf niet zoveel tijd voor, dus ik had dan iemand anders gevraagd. Een garagebedrijf, dus ja, doe ik het even tussendoor. Maar dat duurde ruim 1,5 jaar. Dus hij staat er niet weer.
1: Hij heeft toch gezegd, doe het even tussendoor.
0: Ja, dus vanmorgen heb ik het, wat zei je, gisteren? Gisteren was maandag? Ja.
1: Gisteren was maandag.
0: Want ik had hem op een gegeven moment moest ik hem natuurlijk wel schorsen. Dus ik heb hem gisteren weer op de weg, dus de schorsing weer opgezegd. Dus ik mocht er weer mee rijden, heeft tank volgegooid. En dan gaan we weer even kachelen. En dan gooi je weer het dakje naar beneden en scheuren.
1: En dan start in één keer weer?
0: Altijd. Die auto heb ik nog nooit laten staan, nog nooit. Nee. Ik heb die Peugeot, precies hetzelfde. Ik heb die Kever, die heb een 1,5 jaar te brug gestaan. Want ik ook mee bezig geweest, die is nu klaar. Ja. En ik draai het sleuteltje om. Ik geef gas 1 keer, en dan even pompen.
1: Ja.
0: Bap, draai je zo'n zonnetje.
1: Dan pruttelt hij een beetje dan.
0: Er rijdt alles. Ik weet niet wat dat is met die auto. Die Peugeot precies hetzelfde. Sleutel omdraait, trekt ze ook half open. Ik geef gas, loopt die. Gelijk, boem.
1: Echt van vroeger.
0: Al van 3 maanden niet gebruikt, boem, lopen.
1: Met die auto van tegenwoordig hoef je dat niet te proberen.
0: Nee. En wij hebben ook auto's te draaien, sleutel mooi niks.
1: Elektrisch auto.
0: Ja. Maar die wordt wel het meest gebruikt nu, moet ik eerlijk zeggen. Want we zijn net nog even naar... Ik ben eerst naar... Ik heb het 100 keer zeggen.
1: 1 keer is zat hoor.
0: Ja, weet ik wel, maar ik ken er gewoon niet. Oosterwijk. Nee, niet Oosterwijk.
1: Oosterhout?
0: Oosterhout ben ik geweest en daarna naar Dongen. Want de Oosterhout zit een bedrijf. Bij mij beginnen die planken, die zitten dan post op te geven. Om die beginnen een beetje krom te trekken. En die hebben we 100 keer geverfd. En je zegt, ik heb er geen zin meer in, ben ik klaar mee.
1: Je kunststof hebben nou?
0: Nou ja, we zijn weer eens kijken, ze hadden van die platen. En dat is dan net of dat

0: steenstrips zijn. Hè? Hmm. Die hebben ze ook met echt, ja, echt soort steenstrips-achtige dingen. Maar ik zet er aan, als je ziet wat een afval je hebt. Je koopt voor 1000 euro. En je gebruikt eigenlijk maar 600.
1: En dat is wat ik heb ook met achterste schuur. Die kunststof radbaddelen. Wat je afzaagt, kan je weer mee beginnen.
0: Ja, ik heb hier bij de... Maar, ja, niet de gamma, maar die andere praxis ben ik wezen kijken. En ja, ben nog een paar wezen kijken met schroten. En ik heb wel een grote gezien, dat waren grijze. Gewoon van die grijze schroten. En daar hebben wij eigenlijk, hadden we eigenlijk al voor gekozen. Maar omdat ik die al een paar keer op internet gezien, al zei, joh, we gaan toch die kant op. Rijd er even langs, kijk hier. Vind niks, ga je zo weer door. Ja. Ik vond het wel wat, maar ik vond het niet... Nee, voor de kleine stukje bij mijn 16 vierkante meter ruim 1000 euro ook een beetje te kortig.
1: Het is duur spul hoor.
0: Dat is wel. Geval.
1: En je moet elk jaar moet met WD-40 moet oppoetsen. Want het wordt zo dof als ik weet niet wat dat spul.
0: Wat? Die schroten?
1: Die schroten, die kunststofschrootjes.
0: Gaat hij niet met WD-40 doen net.
1: En dan gaat hij glimmen weer.
0: Ja, maar ja, als je er één keer autowas op zet, die poets hem goed op. Paleisten, ja, nee, dan glimmt de rest van zijn leven.
1: Nee, dat is niet waar, John.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, dan heb ik anderen gezien. Die ik heb, die zijn gewoon UV-bestendig, waterbestendig en kleurvast.
1: Nee, die ik heb, het is al zo oud de spul, dus...
0: Nee. En ik zit daar toch geen 10 jaar meer, dus denk ik, ofwel, weet ik niet.
1: Je weet het niet, hè?
0: En dan zie ik het allemaal weer verder, dat is voor de volgende eigenaar, toch?
1: Mag die het opknappen?
0: Vind ik ook. Nou, ik voor de rest... ik heb toevallig medicatie besteld, online. Dat doe ik normaal nooit. Maar ik heb nog eens heel enkele keer last van schimmelinfecties. Hier en daar is in mijn gezicht zitten nou weer plekjes en zo. Dus ik was naar de dokter al een paar keer geweest. Al een paar jaar heb ik dat hoor. En dan krijg ik een zalfje. Maar de laatste keer zei ze, nee, je hoeft niet te betalen. Dat is gratis of zo, zei ze.
1: Toch goed door de zorg?
0: Ja, totdat ik vanmorgen de rekening kreeg.
1: Schrok jij?
0: Nou, kijk, die zalf die kost €6,28. Dat vind ik niet zo heel erg. En dan ik heb januari gehaald, maar dat moest ik eerst even heel veel keren doen. Werkte niet, ik heb nou iets anders, beter als het goed is. Ik heb even van iemand gebeld die arts is. En die zegt, dan moet je dat spul en dan kan je gewoon zonder recept bestellen. Dus dat heb ik niet dan gedaan. En, maar dat tubetje €6,28, dat denk ik, nou dat gaat er wel. Maar het uitgeven van de...
1: De terhandstelling noemen ze dat.
0: Juist, de terhandstelling door de jonge dame die daar staat.
1: Dat is ook €6,00.
0: €14,83, Ed. €15. Dat is gewoon 2 keer zo duur als dat tubetje. En dan heb ik het weer gehaald. Een ruime maand later. En toen was het €8.
1: Ja.
0: Want dan is het dan zogenaamd herhaalding. Maar dat was het al. Want ik heb het al 5 jaar, geloof ik.
1: Dus... Maar die terhandstelling, dat is elke keer als je mee een centje krijgt.
0: Dan moet jij eens voor de aardigheid kijken. Ik heb CZ. Jij geloof ik niet, of wel?
1: Ik heb VGZ.
0: Ja, VGZ. Maar CZ. En toen bij VGZ precies hetzelfde. Er gaat ieder uur, iedere dag gaat er een x-bedrag naar de zorgverzekeraar van de dokter uit. Dat is voor de praktijkondersteuner €2,80.
1: Dat je ingeschreven bent bij de huisarts in principe.
0: Nee, ja, die huisarts rekent dat gewoon voor iedereen. Voor iedereen, bij iedereen die bij die huisarts aangesloten zit, die betaalt elke dag een bedrag voor de apotheek, voor de assistent, voor de weet ik wie er allemaal zitten. Ze hebben heel veel mensen, 8 mensen hè? Op 2500 mensen. Vind ik wel veel hoor, die daar rondlopen. En dan omdat ze een apotheek hebben, krijgen ze ook nog elke keer een bedrag van de apotheek. En op jaarbasis is dat ook ruim €300. Maar dan moet je eens uitrekenen op 2500 mensen.
1: Dan loopt dat behoorlijk op hoor, de bedrag.
0: Dacht het wel. En dus daar heb ik eens een keer gebeld naar de CZ toen ze, joh, dat wordt elke keer afgeschreven. Zeg ze, ja, maar dat is heel normaal, dat mogen ze, moet niet, maar dat mogen ze. Maar dat schrijven ze af, maar op het moment dat ze naar binnen stappen, rekenen ze het nog een keer. En dat vind ik een beetje raar. En daar was ik een beetje klaar mee, want ik gun ze alles, maar ze hoeven mij niet...
1: Ze hoeven jou niet rijden.
0: Nou, het feit is gewoon, ziekenkosten zijn nog niet te betalen. Je wordt alleen maar duurder en duurder en duurder. Eigen bijdrage is er ook €400. En dat komt door al die fratsen dat wij maar gewoon... Die ziekenfondsen, die accepteren gewoon alles wat er maar afgeschreven wordt.
1: Ja, ziet in staan, €3,62 voor 1 april. Dus voor 14 dagen krijg je €3,62. Dan heb ik nog een bedrag van 68 centen. En ga zo maar door.
0: Nou, dat gaat het hele jaar door, hè?
1: Ja.
0: Zijn echt ik heb het een keer uitgerekend. Het is gewoon ruim €300 per persoon, hè? PP.
1: Ja.
0: Dus Dus ja, dan denk ik bij mezelf. Ik denk, ja, ik
1: had dan... €3,62, €2,16. Ja. €31,44.
0: Zie je wel?
1: Dat... Huisartsenhulp staat er alleen maar bij.
0: Ja, huisartsenhulp. En dat rekenen ze allemaal door, hè?
1: En dat is allemaal in april, dit. Ja.
0: Ben jij in april bij de dokter geweest?
1: Nee.
0: Nou, snap jij het dan? Zo, ik ben zo ook eens een keer een heel jaar niet bij de dokter geweest, maar ik moest wel €300 betalen.
1: Om van die kleine bedragen in dat jaar.
0: Ik had dat, Anja zei dat vorige keer, ja, zo'n jaar, 2-3 jaar geleden hoor, dat ze dat zei. Ze zei, joh, ik constant geld afgeschreven. Ja, wij zien het niet, het wordt niet voor onze rekening, maar het wordt wel geclaimd op onze polis. En uiteindelijk toen, dus nu had ik gezegd, weet je, ik heb nu zalf en als goed is werkt die nog beter voor die... Je hebt ook dat andere, hoe heet dat ook, artrosis of zo?
1: Atrose.
0: Nee, geen atrose. Dat je huid, allemaal schilfjes op je huid krijgt of zo.
1: Eczeem?
0: Ja, eczeem, maar dan heb je ook nog een andere soort iets. Het heet ook zoiets.
1: Psoriasis.
0: Ja, die. Daar is deze gewoon de beste voor, dus die heb ik nu besteld. €4,28.
1: Ja.
0: Een tubetje. Nou ja, ik gebruik best wel wat. En de tubers zijn... Die ik nu heb is 20 milligram en die andere is 40 milligram. Dus is twee keer zo groot voor €4,28 in plaats van €6. Ja, 24, 8, ja, in ieder geval €2 duurder. En boven de €20 is het gratis bezorgen. Dus ik heb er nog wat, ik heb er nog iets bij gedaan. Ik weet niet meer precies wat. Ik denk, oh, dat kan er ook nog wel bij.
1: Ja.
0: Ja. En dus ik had... €21,13, dus ik hoefde geen verzendkosten te betalen.
1: Je bent een risico bij ook al drain.
0: Nee, nog lang niet. Maar ben ik ook niet plan te gaan betalen allemaal. Eigen risico.
1: En zorg niet?
0: Natuurlijk, als ik het niet nodig vind, dan ga ik dat niet betalen, Ed.
1: Nee, maar voor mij natuurlijk, ik ben in januari ben ik door mijn eigen risico
0: heen. Ja, maar jij...
1: Ik ben een apart geval.
0: Nee, er zijn er veel meer die dat hebben. Alleen, ik ga niet naar de dokter... Nee. Alleen als er echt iets aan de hand is, dan kan het niet meer. Dan ga
1: ik. Ik ga ook haast naar de dokter toe hoor.
0: Ik denk, vorig jaar ben ik 1 keer geweest. En nu dan voor een herhalingsrecept voor in januari en in maart.
1: En mij gaat meer op aan de fysio, hè?
0: Ja. Nee, maar daar kom ik ook niet. Ik ga naar Janita, dat moet betalen, kost €25. En dan heb ik gewoon. En ik ga 1 keer in de zoveel tijd naar Petra toe, maar ja, die heeft de pols gebroken, die is gevallen. Of de arm gebroken, is gevallen met de fiets.
1: Kan toch mee in de hand?
0: Ja, kan ook. Leg er gewoon de rechterhand op maar doet. Nee, maar, het is, maar zodra die weer in de weer is, dan ga ik er alleen. Maar ik heb 9 behandelingen, heb ik, of 12, weet ik hoeveel ik er heb. En daar heb ik genoeg van. Ik heb natuurlijk een 55-plus polis, verzekering ding. En dan heb je meer, dan heb je 12 of 14...
1: 12, heb je 12 behandelingen.
0: 12 of 14 behandelingen heb je dan. Dus als je normaal weer 9, dan heb je er 12 of 14, ik weet niet. Omdat je 55-plus heb je vaker nodig, zeggen ze. Dus, denk ik. Dus ja, die maak ik meestal niet op. Maar ik ga ook als ik echt last van. Nou, ik de hele tijd last al heel lang last van mijn rug. Maar ja, ik had even geen tijd om naar iets toe te gaan om te helpen. Dus, en voor de rest, joh, weet je, ik heb een heleboel mensen die dingen doen aan mijn lichaam. En dat betaal ik gewoon.
1: Ja.
0: En ik betaal het liever aan hun, dan dat ik het dan weet ik voor wie betaal.
1: Jij gaat natuurlijk elke week naar de fysio.
0: Ja. Ja, maar dat is voor mij niet belangrijk. Niet nodig.
1: Nee.
0: Ik heb dat niet nodig. Ik heb misschien wel nodig, maar doet niet.
1: Het is voor mij chronisch natuurlijk. Ik toch maar een risico op is en dat wordt altijd vergoed. Dus en dan is elke maand is dat €240, 4 behandelingen.
0: Ja. En dan ja, maar die heb je niet. Je hebt toch elke maand dat je gewoon. Ja, je hebt toch gewoon je behandelingen die je gewoon nog van de ziekenkosten krijgt, of niet?
1: Ja, die 9 behandelingen, die zitten apart, maar die gebruik ik nooit. Want het zit mij bij die parkjes zo'n visio zit natuurlijk alles.
0: Oh. Dat is een andere fysio.
1: Dat is een andere code.
0: Andere meldcode, daar kan je fysio niet voor gebruiken.
1: Nee.
0: Oh, ja, weet ik veel. Ik weet ik heb geen flauw idee.
1: Daarom ben ik zo vlug.
0: Daarom zeg ik, bij jou is het een
1: chronisch.
0: Chronisch. En ik heb heel vaak wat, alleen ik wacht tot het niet meer gaat en dan ga ik eens een keer naar de dokter.
1: Tot echt niet meer uit.
0: Ja, en dat is de vorige keer natuurlijk ook. En dan had ik met mijn vinger in de cirkels aangezeten. Ja, het topje was niet af, maar er zat hele snee in zo. Over de was. En mijn nagel was natuurlijk helemaal flonken. En dan ga ik naar de dokter en zeg ik er even een hecht in. En zit ach, nee, dat gaat ziekenhuis. Nou, ik kreeg godverdorie een rekening via tot Tokio.
1: Alleen voor een bezoekje aan de huisarts.
0: En voor het ziekenhuis, ik denk, ja, maar de volgende keer ze ook te zeggen, want ze was er later, was ik. Ze zei, en ik zei, nou, ze ziet er goed uit. Ik zeg, maak het goede leer voor de volgende keer. Ze zegt, doe ik het zelf.
1: Geef maar zo'n setje, dan bestel je zo'n setje op.
0: Nee, die heb ik. Ik heb alles gekocht. Ik heb alles leggen.
1: Oh, zo'n hechtsetje?
0: Hechtset, alles. Ja, ik heb ook hechtpleisters, ik heb van die herlijm, ik heb alles leggen. Jij denkt niet dat ik elke keer voor elk liflafje naar een dokter of een ziekenhuis te gaan. Nee, die tijd is voorbij. Nee. Kijk, vorige keer met die plaat in mijn post, dan moest ik wel.
1: Dat kon je niet zelf.
0: Dat kon ik niet zelf.
1: Zo'n setje heb je niet.
0: Ik had geen uitijzer meer leggen, zo had toen. Ja, ik denk steeds ook wat hoor, maar dat is niet zo. Dus ja, joh, ik vind het allemaal... Maar ik was wel een beetje verbaasd over de kosten die dat allemaal... ik kan het betalen. Ik bedoel, het maakt mij niet zoveel uit wat iets wat kosten doet of zo. Ja, het moet natuurlijk geen tonnen gaan kosten, want dan ben ik ook zo door mijn geld heen.
1: Dan ben je ook zo blut.
0: Ja. Maar als het een paar honderd euro per jaar kost, denk ik, ja, betaal het wel. Ja.
1: Er zijn ook mensen die niet kunnen...
0: Maar als jij gewoon, een AOW'tje hebt en je hebt een klein pensioen en je bent alleen...
1: Er is geen vetpot, hoor.
0: Nee, 1500 euro in de maand of zo. Nou, houdt het een end op. 16 misschien. Ja. Maar als je al 800 of 600... Nou, ook weer. Dan zijn die niet... Wij hebben nieuwbouwhuizen hier in de Nieuwe Tongen. De Lucard. Dus ik was wel nieuwsgierig, want er staan ook 55 plus woningen, appartementen. Ja. Die zijn ze nog aan bouwen, hoor. Dat is helemaal achterin dat blok wat er staat. Dat grote vletje, zeg maar.
1: En wat tegen die dijk aan zit.
0: Tegen die bosjes aan, ja. tegen de bomenrijen, tegen het bos.
1: Staan nog in de zijhoofd, staat
0: ja,
1: dat op.
0: Ja, dat achterste stuk, of voorste, net waar je vandaan komt. Dus vanaf vier deur komt, dus de voorste.
1: De voorste. En als je vanaf Nieuwe Tongen komt,
0: dan
1: achterste.
0: Is het achterste. Dus op een gegeven moment, ik denk, nou, kijk maar even, jongen. Dat gaat dan via Estate, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ook de woningbouwverenigingen, die hebben het ook staan, hè? Dus kan je ook kijken. Dus bij de woningbouwvereniging gekeken, 1000 euro, 998 euro, kale huur. Ja. Kale huur, hè? Kom servicekosten erbij.
1: Er zit een liftje in natuurlijk.
0: Ja, neem maar gewoon servicekosten. Als je in zo'n flat woont, in zo'n appartementencomplex, dan moet je ook betalen voor het schoonmaken, voor de liftonderhoud, voor de weet ik voor wat allemaal. Dat is gewoon 100 euro per maand of zo. Dus dan zit je al op 1100 euro ruim. Ja, nou, dan als sommigen hebben dat, ik weet niet of dat bij die is, maar ik hoorde dan pas alleen iemand die was verplicht in zo'n appartementencomplex om een glasverzekering te nemen.
1: Zit toch normaal zit er bij je huur?
0: Ja, maar dat is kale huur. Als je over kale huur betaalt, is het alleen de huur. Voor de rest niks. Ja? Je hebt ook al inhuur.
1: Ja.
0: Ja, of een huur met puntje. Ja? Maar als je dus sommigen hebben dus glasverzekering, dus zit dan, moet je dan ook nog erbij doen? Nou, dat is dan 15 per maand is of zo, dan zit je al op 1150 euro. Ik zeg, en dan komt de Eneco nog, dan komt water, gemeenteheffing, je internet, telefoon en weet ik, komt er allemaal nog bij. Ik zeg, dan zit je zo in de 2000 euro, man.
1: En als je dan inkomen hebt van 1400 euro, 1500 euro?
0: En al zou je dan aan de 1500 komen, hè? Want ik zeg nou ineens 2000, maar zeg dat je een 1500 euro, dat je 120 euro Eneco betaalt hoe heet dat? 25, het is meestal maar 2 tientjes of een tientje water, dat is niet zo duur, nee. Dus dat gaat allemaal wel.
1: TV en internet.
0: En internet, zeg even voor het gemak, 70 euro. Ja. En nog een paar van zulke dingetjes. Gemeenteheffingen. Ik betaal nu dan zeg maar bijna 1800 euro per jaar. Maar als ik alleen een woonhuis heb, betaal ik ook 500, 600 euro, geloof ik.
1: Je betaalt 72 euro per maand, 10 maanden lang.
0: Ja, 720 euro. Ja. Dus 720 euro betaal ik dan, zeg maar even dat, ja. En, hoe heet dat? Nou, dat komt er dan ook nog bij. Dus 72 euro per maand. Maar dan zit je aan de 1500 euro. Maar als jij 1500 euro inkomen hebt, dan zeggen ze, we krijgen huursubsidie 300 euro. Dan moet je van 300 euro rondzien. En heb ik het nog niet over het ziekenfonds trouwens. Hè?
1: Die komt er
0: ook wel bij.
1: Je krijgt zorgtoeslag.
0: Ja, weet ik wel. Maar je krijgt geen, het is niet zo dat je helemaal niks meer hoeft te betalen.
1: Nee, je krijgt altijd een bedrag.
0: Ik betaal voor 2, dus ik betaal 3500 euro. Dus ik zeg dan even, dan betaal je 175 euro per persoon of zo.
1: Ja.
0: En dan krijg je een zorgtoeslag van 100 euro of 125 euro. Je moet er altijd nog 75 of 80 of 100 euro zelf betalen.
1: Ja. En heb je alleen maar droog brood, denk ik, op een gegeven moment.
0: Dat is gewoon niet te betalen. Nee. Dus dan moet je eigenlijk al... Maar sommigen gaan erin met z'n tweeën. Die hebben dan, allebei een pensioen. 1000, het is nu 1050, 1060 euro. Maar zeg maar even voor het gemak 1100 euro. Maar reken makkelijker. Dus dan heb je 2200 euro. Nou, stel dat de man die heeft een pensioen van 400 of 500 euro. Ja. Dus die hebben dan, en die vrouw die heeft er eentje van 200 of 300. Want die heeft maar altijd de laatste jaren maar 10, 20 of 30 uur gewerkt. Ja. Ja. Dus dan denk je bij elkaar, nou, dan heb je toch 3000 euro. Dan moet je goed van kunnen leven, toch?
1: Ik dacht het wel.
0: Maar dan gaat er eentje dood, die man. Dus die inkomen van hem, die AOW, die weer kwijt. Dus krijg je wel 300 euro extra. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen die 1100 die hij krijgt.
1: Ja, want dan krijgt
0: hij
1: voor ook nog een gedeelte van zijn
0: pensioen. De helft van hem, maar dat is ook maar 200 zoveel euro, hè, als je maar 500 euro pensioen hebt.
1: Ja, dat is waar, ja. Dan hou je ook niet veel meer over.
0: Dus uiteindelijk heb je dan, zeg maar, je hebt dan 1200 of zo AOW, meer, want 1400 AOW en die 2,5 erbij en je eigen AOW'tje, je pensioen. Zit je aan de 1800. Maar als jij gewend bent om 3000 euro... Je hebt een huurhuis van 1500 euro of weet ik hoeveel. Dan moet je toch echt verhuizen.
1: Ja.
0: Moet je gewoon verhuizen, anders kan je niet meer leven.
1: Dan moet je naar een kleinere woning of kleinere huur.
0: Ja.
1: Maar die liggen ook niet voor het opruimen.
0: Dat zijn er niet.
1: Nee.
0: Want die zitten al vol. Maar ze hebben het over sociale huurwoningen. Maar ik vind 1000 euro de helft van je salaris... vind ik geen sociale huurwoning. Hoor. Sorry dat ik het zeg.
1: En 500 euro is dat tegenwoordig niet meer, hoor, een huurtje.
0: Ik zal je vertellen, ik weet het toevallig, omdat wij toen de tijd ook een huis huurden. Maar ik zat natuurlijk met mijn salaris, ik verdiende iets te veel. Maar wij hadden eigenlijk ertussen, voordat we hierheen kwamen, moesten we even we wilden van de flat of we wilden ergens anders heen. Dus we waren op wat ze weg, mooi huis. Ja. Zo'n marginette woning met een dakterras en weet ik het allemaal. Maar toen zei ze ook. Die werden verhuurd, laten we even voor het gemak zeggen, voor 800 euro of zo, hè? Ja, maar ja.
1: Was toch geen guldens nog?
0: Gulden, ja, 800 gulden.
1: Ja,
0: ja, ja. Moeilijk. Dus, denk nou ja. En dat was echt een mooi huis. Want toen ik in een nieuwe Tongen verhuisde, toen had ik in een Lauwe Rijnstaat een huis. En die was dezelfde prijs, alleen kwalitatief. En qua huis, 50% minder als waar ik vandaan kwam. Want ik had een veel mooier. Ja, waar ik woonde was 5 jaar oud.
1: Ja.
0: Dat was 25 jaar oud. Als je de laadjes opentrok van de keukenkast, dus moest je echt mijn moeite weer doen om hem dicht te krijgen. Gleed niet helemaal goed meer. Dat was een beetje versleten.
1: Een beetje versleten alles.
0: Ja, snap je? En daar was het gewoon. Al hadden ze dat duwtje gegeven en daar gaven ze wel naar binnen toe.
1: Ja.
0: En ik had een hele mooie grote L-vormige woonkamer. Ik had een dakterras. Ik had grote slaapkamers. Daar kon je 2 tweepersoonsbedden in zetten, bij wijze van spreken. Ja, de grootste. En dat was in de Lauwe Rijnstraat was dat niet zo. Hoor.
1: Nee.
0: Als je bed erin staat, liep je met je scheenbenen tegen het voet en dan. Hè, als je eromheen wil lopen.
1: Zo klein was alles.
0: Maar dat geeft niet. Ik bedoel, dat heb ik nu ook. Het is nu niet veel groter. Maar dan denk ik, als je dan op een gegeven moment over een sociale... Dat waren geen sociale huurwoningen. Want dat was de Vrolmerstraat en Tuinstraatje. En dat waren sociale huurwoningen.
1: Maar ik
0: en
1: zit ook. Prinsessenstraat.
0: Jij de Prinsessenstraat, ja. Dat waren sociale huur. Dat nieuwbouw, dat was eigenlijk een beetje de luxere
1: huurhuizen.
0: Zeker Lauwe Rijnstraat, dat was de duurste.
1: Ja.
0: Vandaar dat ik daar ook gelijk een huis kon krijgen. Dat was niet zo moeilijk. Niet zoveel mensen zeggen, nou, ik ga niet in Nieuwe Tongen wonen voor 780 of 800 euro. Ik denk, ja, ik moet toch een huis hebben. Toch?
1: Je moet toch
0: een huis hebben. Nou, ik heb een jaar lang heen en weer gereden. Ik vond gewoon, was een beetje klaar mee.
1: Ja.
0: Dus ja, maar dan denk ik, ja, sociaal. En toen hebben ze ooit eens een berekening gedaan, want dan moest je aanrecht meten, zoveel aanrecht. Op 1,60 meter moest je dan meten, want ik heb natuurlijk ook schuin dak, hè, waar ik nu woon. En dan moet je op 1,60 meter moet je meten en dat zijn je leefvierkante meters.
1: Je oppervlakte die
0: ja,
1: je hebt.
0: Ja, van je woonkamer. Ja. Hè? Dus op die hoogte moet je meten.
1: Want lager kan je niet komen, in principe, volgens de berekeningen.
0: Nee, maar kijk, je vloeroppervlakte, die is dan, laten we zeggen, 7 meter. Maar bij mij tussenin, op 1,60 meter, is 5 meter.
1: Ja.
0: 4,80 meter, geloof ik. Dus dan heb je ineens een hele andere... Maar die hoek, je kan niet, je krijgt geen kast neerzetten, niks. Nee.
1: En dan heb je een hele andere oppervlakte.
0: Ja, een hele oppervlakte. Dus dat, al die dingen, die weet ik natuurlijk nog tijd. Uit de tijd van weet ik veel wat allemaal, de bouw en alles. En... Dus op een gegeven moment heb ik al die berekeningen heb ik gedaan. En dan kwam ik op een huur. De meeste huurhuizen kwamen niet boven de 600 gulden. Maar die vroegen ze dan ook wel ruim, hè? 600, 650, 700. Maar als je nu dus gaat rekenen. Ik denk, waar zijn die huizen op gebaseerd? Als ze nu een huis bouwen. Dan gaan ze ervan uit dat die binnen 25 jaar afbetaald is. Terwijl die huizen staan de 100 jaar.
1: Ja.
0: Daar worden ze op gebouwd, dus 100 jaar meegaan. Hoezo moeten ze dan binnen 25 jaar afbetaald zijn?
1: Nou, maar Rikkie, is al lang afbetaald, hoor.
0: Ja, nee, maar snap je... Ja,
1: dat heeft toen een bouwkosten 15.000 gulden gekost, het huis. En dan worden, de WOZ-berekening is 197.000 euro.
0: Ja.
1: Denk ook van, waar gaat het over?
0: Dat is niet helemaal goed. Nee. Maar dat, zo zijn er tal van dingen dat ik denk van, ja jongens, maar waar is dat op berekend? Waarom? Maar ik weet het wel. Wij hebben natuurlijk een tekort van 300.000 woningen of, ja, of een half miljoen of een miljoen woningen.
1: Ja, dat halen ze zomaar niet 1, 2, 3 in hoor.
0: En dat is, als het aanbod kleiner is en de vraag te groot, dan gaan de prijzen omhoog.
1: Ja.
0: Als ze morgen, wij spreken, een systeem vinden dat ze binnen 5 jaar een miljoen woningen bouwen.
1: Dan gaan de huren naar beneden.
0: Ze zullen al die huren naar beneden gelden, ja, want dan kun je uitzoeken. Kun je gewoon uitzoeken waar je wil wonen. Zo, nee, doe maar dat. Nee, overvragen zoveel? Nee, dat raakt niet. Maar we gaan... Het is alweer bijna tijd, jongen, te veel muziekje gaan draaien.
1: Gaan we doen, John.
0: Ja.

0: Al Stewart zat on the border uit 1977. We begonnen met ABBA Tropical Loveland uit 1975.
1: Nou, dat wat?
0: Dat is een mondvol, toch?
1: Nou, we hebben gezellig muziek. Ik hou er wel van.
0: We hebben 5 nummers gedraaid dit uur.
1: Guinness Book of Records. Nou, daarnet hoorden we natuurlijk al, hè, algemeen directeur Donald Pols vertrekt bij Milieudefensie en gaat per juni aan de slag bij een opvallend nieuwe werkgever, Tata Steel. Milieudefensie vindt de overstap onverenigbaar met de huidige werkzaamheden bij het ministerie van Defensie. Milieudefensie, zet Pols direct uit. Dus hij heeft per direct zijn ontslag gekregen. Maar hij zegt, je kan natuurlijk wel over de Rijksweg, ik zal even verkort doen hoor, kan je over de Rijksweg meerijden, overal kijken en meepraten. Hij zegt, maar als je natuurlijk midden in zo'n bedrijf zit, dan is de enige manier om het ook dan volgens de normen en zo goed mogelijk aan te passen. Als je gewoon op een kantoor zit, gaat dat niet lukken. Dan krijg je een telefonisch gesprek met iemand uit India en die snapt jou niet en jij snapt hem niet en dan kom je er ook niet.
0: Nee.
1: Dus hij heeft er gewoon voor gekozen om daar directeur te worden. Algemeen directeur. En dan kan hij dus wel de defensie of de milieu naar zijn hand zetten. En proberen te verbeteren. Of het 100% lukt, dat weet niemand. Maar dat moet nog blijken. Maar dat is zijn visie geweest om daarheen te gaan. En voor de rest niet. Ja, hij zal waarschijnlijk ook wel een redelijk salaris krijgen, denk ik hoor.
0: Hij zal het niet voor niks doen hier.
1: Voor niks. Het is niet zo dat hij zegt, joh, geef me maar €250 onkostenvergoeding per maand. Daar geloof ik niet helemaal in.
0: Nee. Dat is per uur. Dat is een uurloon misschien.
1: Ik denk het, ja. Nou ja, ik zat toevallig veel voor bewondering. Job Knoessen, die zit dan nog wel eens bij VI. Mm-hmm. Met zijn gekleurde jasje. Die had natuurlijk pas alleen een botsing met Gerard Joling. Dus ik vond het wel leuk. Hij niet. Maar dan zal ik even te kijken. Maar die heeft natuurlijk een eigen advocatenkantoor met nog een vrouw samen. Dat is de beste strafpleiter van Nederland. Zij. En bij de top 3 zit ze. En hoe heet dat? Die heb gewoon 225 ex BTW-rekening, geloof ik, per uur.
0: Per uur.
1: Wel aardige bedragen, toch? Of niet?
0: Lekker uurloon, toch?
1: Dacht het wel.
0: Hoef maar een paar uur te werken.
1: Ja. Of je werkt gewoon 10 jaar en je stopt ermee. Nou, er was vorige keer natuurlijk weer een ongeluk gebeurd. Er is weer een ongeluk gebeurd. Met een vrachtwagen en busje op de A1 bij de Luten. Is dinsdag 1 persoon, dus vandaag, om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde nadat er een file was ontstaan door de controles aan de Duitse grens. De weg is tot 20 uur, dus tot 8 uur vanavond, gesloten. Het ongeluk gebeurde rond 1:15. De bestelbus reed achter op een vrachtwagen. Nou, dan heb je of niet genoeg afstand gehouden of niet op zitten letten.
0: Nee.
1: Ja, dat denk ik dan altijd maar. Misschien is het niet de goede gedachte of ze remmen deed niet goed.
0: Dat kan ook nog, of hij is onwel geworden.
1: Ja. Maar de bestuurder van het bestelbusje kwam om het leven en de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Ja, voordat je natuurlijk 15 meter opschrijft, dat duurt wel even.
0: Dat duurt wel even, ja.
1: Ja. Om dit stuk snelweg richting Duitsland zijn al vaak ongelukken gebeurd tijdens grenscontroles. Zo kwam er in september 2024 2 bestuurders om het leven door achteroprijden van de vrachtwagen. Achterop een vrachtwagen te rijden. Volgens de woordvoerder van ANWB werd ook de file vandaag veroorzaakt door de grenscontroles die Duitsland daar uitvoert. Volgens ANWB blijft het stuk van de snelweg tot 8 uur dicht. Dat hebben we net al gelezen. En de automobilisten kunnen omrijden via Enschede. Ja? Nou ja, in Duitsland file is ook op de A12 en op de A1 en is 50% toegenomen. Ik zit me alleen af te vragen, de mensen zijn nu een beetje beu. Als we nou andersom ook controles gaan doen, hè? Alles wat uit Duitsland, want ze komen uit Duitsland vandaan, ja. Ook naar Nederland toe, hè, die asielzoekers.
0: Ja.
1: En als je nou dan daar de grens gewoon keihard dichtgooit, dat er in Duitsland 10 kilometer file staat. Maar kijk, dan gaan ze zeggen, hoe kunnen we niet een andere oplossing zoeken?
0: Ik ben natuurlijk vorige week of terugkomen uit Duitsland of naartoe gaan natuurlijk die maandag. Dan word je eraf gehaald en je rijdt over een paar van die blokken over, van die planken met van die bolletjes eroverheen.
1: Ja.
0: Dus je mag maar 20 km per uur en ze kijken even in je auto en je mag door. Want stel geen reet voor, heel die grenscontrole.
1: Nee,
0: maar busjes van die Polen en de Romeinen, die worden aan de kant gezet.
1: Nee.
0: Want die worden gewoon...
1: Ja, maar die denken dat ze iemand meenemen.
0: Ja.
1: Maar die Polen moeten door Duitsland om thuis te komen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja, de Roemenen ook. Die moeten door Duitsland. Of ze moeten helemaal omrijden via Frankrijk en dan via Oostenrijk. Kunnen ze ook naar Polen en Roemenië.
0: Want Naomi en de vriend die kwamen natuurlijk ook achteraf. En die zei van, hoe kom je vandaan? Ja, toen zei hij, vanaf huis kom ik dus. Denk ook, waar kom je vandaan? Ja, vanaf huis. Alleen de grenscontrole was vanaf België naar Duitsland, hè? Want ik ben door België naar Duitsland gereden, via Antwerpen.
1: Ja. En dan heb je ook controle bij de Belgische...
0: Bij de Belgische grens.
1: Oké. Dat hebben ze overal dus.
0: Ja, je wordt overal vastgehouden, tegengehouden, dus...
1: Ja, het is natuurlijk, wij gingen dat natuurlijk ook doen. Hoe heet ze ook weer, minister? Die mevrouw met de peentjes haai, van Wilders. Die was ook minister van asielzoekers en zo. Die ging ook grenscontroles doen in Nederland. Ik geloof dat ze bij elkaar één of twee grenscontrolespunten hadden. Alleen de snelle wegen, daar hebben ze dan, en anders alleen de auto's aan de kant gezet waarvan ze dachten dat er wat was. Maar ik denk dat is ook de goede klaar. Die moet niet iedereen over één kam scheren. Het is tijd of niet?
0: Nog 10 seconden.
1: Wij gaan er even tussenuit. Zijn we zo weer terug. Misschien met ook wel iets gezelligs. Ik krijg een flauw idee. Moet je blijven luisteren. Tot zo. Doei.
2: 13 juni 2026. Italo Dance Classics Party. Victoria Hall, Dirksland.

0: Lokale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet, na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. En een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: 1937 was dat.
1: Oh, ik ben er nog bij geweest toen die uitkwam.
0: Op cd?
1: Nee, toen die in de grote hallen werd gespeeld.
0: Vroeger.
1: Gaaf, man.
0: Het is niet het oudste nummer dat we hebben bij Superstar, hoor.
1: Nee.
0: Voor mij 1935 heb ik nog een nummer staan ergens diep in de archieven.
1: Oké.
0: Okay. Dit was Orf, Carmina Burana O Fortuna.
1: O Fortuna, daar ken ik hem al van. Al die Arf, die ken ik niet. O Fortuna.
0: Ja.
1: Zo wordt hij eigenlijk volgens mij in de volksmond genoemd, of niet?
0: O Fortuna, ja. Maar in principe is het Carmina Burana.
1: Maar die ken ik niet.
0: Maar zo heet het nummer wel.
1: Ja, maar die ken ik niet. Maar het
0: was O Fortuna.
1: Ja, maar toen ik hem ging luisteren, toen was het 1904. En toen was het gewoon Fortuna.
0: Ja, dat hebben ze later Carmina ervoor gezet. Ja,
1: dat stond er waarschijnlijk al, alleen dat hebben ze eraf gehakt. Denk, ik weet het niet. Geen flauw idee.
0: We begonnen met muziek van de Doobie Brothers. Listen to the Music uit 1972. En daarna kreeg je Barry Manilow, Copacabana uit 1978.
1: Ja.
0: En dit laatste was 1937.
1: Ja, dus het zijn mooie tijden, toch? Nou, in ieder geval, we zijn weer terug. Terug. Live bij Radio Superstar.
0: Op een vrijdag.
1: 5-5-26.
0: 26.
1: Ja. 5 mei 2026 voor degene die niet helemaal kunnen volgen. Nou, we hadden het er net nog over. We gaan gewoon weer verder, want ik kwam hier weer wat tegen. We hadden het er net nog over dat in de auto, dat ik zei, nou, ik ben een beetje meer... Oh, een beetje spinnenwacht, zie ik niet. Een beetje meer vis gaan eten.
0: Ja.
1: En vooral zalm, dat vind ik lekker vers, gerookte zalm. Ik heb ook wel eens verse zalm. En dan eet ik het rauw, vind ik het ook lekker. Nou, die Noorse kwekerijen zijn nog vervuilender dan de fjorden, voor fjorden en kustwater dan gedacht. Uit onderzoek van Sunstone Instituut blijkt dat de vervuiling te vergelijken is met het rioolwater van zo'n 30 miljoen mensen.
0: Dat is behoorlijk vies dan.
1: Dan is het, heb je toch wel een heel, heel vies plasje water staan, of zie je nou een keer? Noorwegen is met een jaarlijks export van 1,2 miljoen ton de grootste zalmkwekerproducent ter wereld. Dus 1,2 miljoen ton. Ja. Dat zijn een hoop zalmpjes, hoor, Ed.
0: Dat zijn een hoop mootjes.
1: Zo, denk ik wel. Daarbij worden vissen grootgebracht in geconcentreerde omgeving. Denk aan grote tanks op het land of in kooien op de bodem van de rivieren of zeeën. Volgens het voedingscentrum is de kweekindustrie de snelst groeiende voedselsector wereldwijd, ofwel ter wereld. Maar het zorgt ook voor vervuiling. Vissen krijgen namelijk extra voer toegediend, ja, want ze moeten eten.
0: Ze moeten groeien.
1: Goed groeien. Maar ja, als je iets voer erin gooit, stopt een wirwar van vissen in. En dan denkt er
0: is het is zo op.
1: Is geen korreltje die de bodem raakt, denk ik dan. Hè? Maar ja, er staat hier wat anders. Dat nadeel zakt naar een dat. Aandeel zakt, even kijken, oh ja, we moeten even voorin beginnen dan. Vissen krijgen namelijk extra voer toegediend, waarvan een deel niet wordt opgegeten. Daar kan ik me niet zo door bij
0: zakt tussen de steentjes in principe.
1: Ja, dat aandeel zakt naar beneden op de bodem, maar daarnaast blijft het onder meer ook met poep van de vissen op de bodem achter. Ja, dan gaan we natuurlijk liggen rotten.
0: Ja.
1: Wat een rotzooi. Rotzooi.
0: Rotzooi.
1: Ja, rottende zooi. Volgens het Sunstone Instituut loost de viskwekerij hiermee 75 ton aan stikstof. 13.000 ton aan fosfor. En 360.000 ton aan koolstof in de Noordse wateren. De vergelijking, diezelfde hoeveelheid stikstof, kom je tegen in een rioolwater van zo'n 17,2 miljoen mensen. Terwijl bij Forsboer 20 miljoen mensen en koolstof 30 miljoen mensen.
0: Allemaal voor zo'n viskwekerij.
1: Ja, en nog een grotere bevolking nodig. Noorwegen zelf telt namelijk maar 5,6 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus een derde van de mensen die wij hebben hier, zo'n beetje. Toch? 15, 16, ja.
0: Een kwart, zeg maar.
1: Ja, ja. Bijna, onder.

0: stoffen kan opnemen. Al dit visafval zorgt onder andere voor een enorme algenbloei. Hierdoor neemt de hoeveelheid zuurstof in de Noorse wateren af, waardoor er steeds minder kans op leven voor planten en dieren is. Fjorden zijn extra kwetsbaar voor. Doordat ze deels zijn afgesloten van de zee, hierdoor hopen afvalstoffen zich makkelijk op. Ja, ik zit me af te vragen, want als ze natuurlijk gewoon open... Ik heb dus die Noorse kwekerij sommigen gezien ooit in zo'n documentaire. Ja, en die zitten in een monding tussen die hoge rotsen in, gewoon op de Noordzee. Dus met hoog water, een ding storm, komt daar een gigantisch hoeveelheid vers water naar binnen. En als het weer terugloopt, neemt hij alle bagger van de bodem mee de Noordzee in. Ja. En dan kan je zeggen dat is zoveel miljoen, dit miljoen, dat miljoen, weet ik veel wat. Maar ik heb geen flauw idee wat er in de Noordzee, aan de bovenkant van de Noordzee is, staat. Daar is de Barentszee en dergelijke. Mm-hmm. Maar dan praat je over 745 triljard kubieke meters water of zo.
1: Die Beringszeevesters.
0: Ja, maar dat staat ook mee in verband met Noorwegen. Dus bovenin Noorwegen, die meeste fjord, die vis, die worden ook bovenin Noorwegen. Ja. Niet onderin, maar bovenin Noorwegen, tussen die cliffs in. Maar daar, als je dan ziet hoe groot die zee is daar, die totale zee, die waar constant die stroming is, waar alles heen gaat. Als die poep daarin komt, eigenlijk hetzelfde als dat ik één schepje suiker in een zwembad gooi.
1: Ja, daar merk je ook niks van.
0: Merk je helemaal niks van. Nee. Snap je wat ik bedoel? En ik snap die mensen wel die dat onderzoek doen, want die schaven graag, die doen graag over miljoenen mensen en dingen praten. Maar metingen, ik heb me altijd afgevraagd, koolstof, hoe meet je dat?
1: Ja.
0: Ja? En er zullen best wel biologen zijn die zeggen, oh, maar dat weet ik wel, je dat moet meten. Maar is het ook 100% zuiver wat ze meten? Nee, niet. Want wat je vandaag meet, is er morgen niet. Of wel, of meer, of minder. Dat weet je niet.
1: Het is een momentopname, hè? Het
0: is allemaal momentopnames. Ja. Zelfde stikstof in Nederland, hebben ze het over de stikstof van de koeien en weet ik het allemaal. En nou heb ik pas... Ik zit dan, kijk altijd naar vroege vogels. Kijk je daar wel eens naar?
1: Nee.
0: Nou, moet niet gelijk zo radicaal nee te zeggen.
1: Nee.
0: Kijk, ik kijk er naar uit omdat ik ben sowieso geïnteresseerd in beesten. Dat is iets wat mij wel aantrekt. Maar ik kijk tegenwoordig ook met een ander oogpunt. Omdat ik heb van de week nog gereageerd op Facebook op iemand die dus zei dat we geen vlees meer moesten eten, maar meer plantaardige dingen en zo. Want die vlees, die industrie, die neemt zoveel grond in beslag, bla bla bla. Ik kijk natuurlijk naar zulke dingen. Die Engelsman, ik weet niet zo gauw hoe die heet, maar die altijd die natuurfilms doet.
1: Ja, Oerman.
0: Ja, die ja. Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die kijk ik ook altijd naar. En die heeft ook hele onderzoek. Die doet geen onderzoek, maar die doet altijd wel heel veel dingen vertellen. Want dan is die... dan is die ergens in Bolivia of zo, weet ik veel. En dan heb hij het over de groei daar van beesten die dus teruglopen. En beesten die dus steeds minder terrein hebben. En sommige dieren verdwijnen bijna uit het...
1: David Attenborough.
0: David Attenborough. Attenborough.
1: Hij heeft een heel donkere stem, heeft die man, hè?
0: Ja, een goede verteller. Prachtig. Maar het mooiste vind ik altijd, aan het eind zegt hij altijd... En dan laat hij foto's zien. Zegt hij, dit is een film, die is gemaakt toen met een klein vliegtuigje in 1950 of 1960. Van dat gebied daar. Ja. Alles wat je ziet is bos.
1: En dan laat hij zien van tegenwoordig.
0: En dan zegt hij, als je nu vliegen we eroverheen en dan zie je een stukje bos. Landerijen voor graan voor Nederland.
1: Ja.
0: Om dan zogenaamd, en niet alleen Nederland, maar heel Europa en andere landen. Om dus het vleesvervangers van te maken. Ze hebben nu ongeveer wereldwijd 1/3 van alle oerwouden en bossen gekapt. In India, in Bolivia, hoe heet dat daar zo? De Amazonegebied, noem alles maar op.
1: Het zijn toch de longen van de wereld, hè?
0: Dat is de oorzaak van die extreme weersomstandigheden die we tegenwoordig krijgen. Nee, dan zeggen ze hier in Nederland, dat komt door die koeien. Denk toch eens even na, joh.
1: Die paar koeien die we hier hebben.
0: Die paar koeien die we hier hebben, die doen dat echt niet, hoor. Die paar vierkante meter die wij stikstof veroorzaken. Stelt helemaal niks voor.
1: Nee.
0: Maar dan denk ik, als je nou ballen hebt, Dan rij je naar Bolivia of je rijdt

0: naar Brazilië, ook een heel groot gebied, heb ik vast even gezien. Gewoon bijna de helft van dat hele gebied is weggekapt voor palmolie en bepaalde graansoorten en weet ik het. En niet voor het land zelf, hè? Allemaal export. Dus dat gaat naar Nederland, dat gaat naar Europa, dat gaat naar Amerika, dat gaat overal naartoe.
1: Gaat heel de wereld over.
0: Gaat heel de wereld over. En dat is maar één klein stukje wat ze laten zien van al die grote landen die altijd, weet ik hoeveel bos hebben. Overstromingen daar ook bij de vleugels en overstromingen. En dat is niet zo raar. Als je bomen weghaalt, dan loopt het zand weg, hè? Ja. Dus uiteindelijk als het een keer flink regent, dan krijg je een hele aardverschuiving.
1: Ja.
0: Simpel. Alleen, sommige mensen snappen dat niet helemaal, geloof ik. Dan denk ik, ja, maar als je gewoon logisch nadenkt, hoef je niet eens voor gestudeerd te hebben. Maar als je die Attenborough hoort, en zo zijn, en daarom kijk ik ook heel vaak naar die programma's zoals Vroege Vogels. Want nou hebben ze een gebied, dat is dan, hebben ze de uiterwaarden, waren dat vroeger gewoon een simpele uiterwaarde. Nu hebben ze, omdat de Waal was het, geloof ik, als er natuurlijk te veel water komt, dan stroomt die over. En dan hebben mensen natte voetjes.
1: Ja.
0: En de kelders dan onder water.
1: Er is een soort overlopen gemaakt.
0: Ze hebben een soort bekkens gemaakt. Dus water die dan via de zijkant helemaal uitgegraven. En dat zand hebben ze dan weer gebruikt voor te metselen en weet ik veel waar het allemaal heen gaat. En uitgegraven en zo. Dus als het loopt niet allemaal door de rivier, maar het gaat ook via zijtakken en zo. Hè. En toen zeiden ze ook, ja, maar doordat je die zijtakken gaat maken, dan komen ze weer beestjes tegen die dus niet tegen die stromingen kunnen van die rivier. Maar in die zijtakjes, daar leven ze weer wel een of ander kevertje en een heel klein genaaltje en allemaal zulke dingen. Ze zeggen, dat is het mooiste van dit. Ja, dat eigenlijk vroeger had je, en dan praten ze over vroeger, en dan praten ze over 1800, hè?
1: Ja.
0: Niet over 1950 of 1800.
1: 1800.
0: Toen had je daar natuurlijk, wonen geen mensen, een heleboel bekken liep vaak. Buiten de oevers, dan kreeg je ook allemaal van die slootjes en dingetjes. Alleen dat is vanaf zeg maar 1930, 1940, 1950 is dat allemaal plat, allemaal dichtgegooid. Het is allemaal huis opgezet. Woningbouw, steeds meer mensen. Want er is maar één oplossing om die aarde weer natuurlijk te krijgen. En dat duurt dat dan nog 100 of 200 jaar. Dat is ongeveer 2/3 van de bevolking eraf te trappen. Van de wereld.
1: Naar de maan toe sturen.
0: Ja, weet ik waar ze laat. Niet begraven, want dan zit je er nog mee.
1: Krijgen we stikstof ervan.
0: Ja, snap je wat ik bedoel? Want de mens. En dan zeggen ze, nee, er moeten nog meer kinderen komen. We moeten nog meer kinderen nemen. Nee, niet. Dat zijn de grootste stikstofproblemen die er zijn.
1: De mensen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze willen allemaal kleding. Ze zijn te verdonderd. Ze bestellen niet één jurk, maar ze bestellen de drie. Er zit altijd wel een maat tussen die pas. En de rest sturen we terug. Dat wordt gewoon verbrand. Of dat gaat de grond in. Of dat weggegooid. Of... Gros wordt gewoon weggegooid.
1: Ja.
0: Gewoon verspilling van grondstoffen. Puur verspilling van grondstoffen. En daar ben ik wel tegen. Als je gewoon milieuvriendelijk, moet je beginnen met verzendkosten te rekenen, 10 euro.
1: Ook als
0: en als je terugstuurt, ook 10 euro.
1: Dan laat je het wel uit je kop, hoor.
0: Ja, dan ga je of naar de winkel op de dijk.
1: Dat wat ik altijd maar doe. Ik ga het veel liever in een online winkel.
0: Ja, maar...
1: Een offline winkel.
0: Ja, je zegt het verkeerd, ja. Maar je gaat naar de winkel op de dijk, of weet ik van waar. Als ik onderweg was, die leuk winkeltje, ga ik binnen, kijk ik dan wel voor mijn buis zit. Net ook weer, liep ook weer bij Kranenbroek. Mooi vestje gekocht.
1: Ja,
0: die had ik al, hoor, dat ik vorige keer al meegenomen. Maar nu zal ik hem weer leggen, denk ik, ook kan wel even aantrekken. Nou, ook geen jas aan te doen, hè. Maar, snap je wat ik bedoel? Dan denk ik, ja, koop gewoon daar en daar en ga niet... Er is zo'n programma geweest, ik weet die bedragen niet precies, hoor. Maar er wordt, laten we zeggen, online in een jaar 2 miljoen ton gekocht en er wordt 1,6 miljoen teruggestuurd.
1: Ja.
0: Dat is gewoon bizar. Meer dan de helft wordt teruggestuurd.
1: Heb je die CO2 weer, hè?
0: Ja, nou, onderhand. Het eerste, die auto die rijdt, die moet. Ja. Nou hebben ze dan elektrische, maar dat is ook natuurlijk, het is wel milieuvriendelijk.
1: Maar die moet
0: uitstoot.
1: Ook,
0: die moet wel gemaakt opgeladen, worden, hè? Nee, die moet opladen.
1: Opladen,
0: en we hebben al stroomnet dingen tekort. Want nou begonnen ze pas geleden weer, toen zei ik op de televisie over een of andere partij, was dat we moeten nu, de prijzen zo hoog zijn, dan moeten we dus niet geld gaan geven met subsidies of zo, of kortingen, want dan gaan de mensen allemaal elektrisch rijden. Hoe wij ze opladen?
1: Ja.
0: Loven komen op lampalen tekort. En bij ons in het dorp ook. Soms staan er 3-4 mensen te wachten om een auto op te laden.
1: Jammer haast te hebben.
0: Nee, maar ik weet dat sommigen die rijden expres onderweg. Onderweg stoppen ze bij zo'n benzinestation waar ze zo'n snellaaier hebben voor de snuis te gaan. En dan knallen ze vervolgens, kunnen ze de volgende morgen niet weg, want je kan nergens opladen.
1: Ja, thuis, maar dat gaat
0: gewoon. Nee, ook niet. Gaat langzaam. Als je nou naar Delft gaat, met schoonwater, flat, 14 verdiepingen. Hoe wou je dat opladen? Met een verlengstoel van 80 meter.
1: Nee, dat is gewoon optie.
0: Nee.
1: Het zijn er rond de flats geen
0: laadpalen. Ja, maar dan staan wel laadpalen, maar als 50% en 100 woningen zitten erin, hè, en we hebben allemaal 2 auto's. Dat is 200 auto's. Dan moet je toch op een gegeven moment iets van 60, 70 oplaadpalen hebben. Maar dat geeft niet. Maar als jij bij die oplaadpaal klaar bent, moet je ook je auto weer parkeren. Dus er moeten 100 parkeerplaatsen extra bij komen.
1: Om je auto te parkeren weer.
0: Om te parkeren en op te laden.
1: Want je mag niet je auto parkeren.
0: Nee, op een oplaadplaats. Nee. Dat mag niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is allemaal wel...
1: Het is allemaal zo,
0: praten.
1: Het is allemaal zo dubbel, hè?
0: Het kan gewoon niet. Nee. Het kan gewoon niet. Maar ja, als je dat dan tegen iemand vertelt... Die zegt, dat kan wel. Nou, dan ben je klaar, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan denk ik, oké, joh, trek je plan. Doen wij nog een muziekje draaien?
1: Dat is goed.
0: Want het is alweer inmiddels half, dus we hebben wel een beetje muziek over te draaien, hè? Toch?
1: Deze, die ken je ook wel, denk ik.
0: Doe het even.
1: Albert Hammond.
0: Hij is niet
1: gek, hij is een trein.
0: Ja.

0: Roeltje Wester uit de Mommelmanstraat. Bo Fraser is een artiestennaam.
1: Oh.
0: Maar Way Back to Serena, die kwam uit 1978. En daarvoor hoorde je You're the Last, You're the First, You're My Everything van Barry White uit 1974. Dat is die Barry White, dat is die zwarte neger.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Ken je die niet?
1: Natuurlijk wel Ed.
0: Barry White?
1: Ja, ik gewoon vijf opeens van.
0: Ja. We begonnen met Albert Hammond, I'm a Train uit 1974.
1: Ja, ook. Ook een plaat van. I'm a train, I'm a ticket.
0: Ben je gek, ben een trein.
1: Ja. Barry White, wie kent Barry White nou niet?
0: Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij goede muziek.
1: Nee, maar de muziek. Ik bedoel, iedereen uit onze, zeker aan mijn jeugd. Ja. In mijn tijd was hij gewoon een top, stond hij elk jaar wel ergens in de top 40 of zo, met een nummer. Dus nee, die kennen wij wel hoor, Ed. Hey. Ik was aan het terugzappen, want ik had nog iets gevonden. Maar ja, ik zie natuurlijk weer heel veel dingen tegelijk te doen, zoals gewoon, daar ben ik keigoed in. Dit is hem denk ik, of niet? Nee, die hond. Allerlei iconische beelden moeten weg in Amerika, want die staan op panden. Een hele grote hond heb je dan, van zeg maar 10 meter groot. Mm-hmm. Van die platen, zo'n platenhond, zo'n witte hond die je wel eens op die, met zo'n speaker ziet. Ken je die? Niet. Nee, zie je
0: nee.
1: Dat. Maar het is een heel, heel bekend in de mensen die met LP's werkten vroeger en in de platenwereld zitten. En radio.
0: Die hond met zo'n speaker die erop.
1: Ja, een speakertje, zo'n grote toeter die op die, ja. Die draaien. Die
0: ouderwetse
1: grammofoonplaten ding zitten. Ja. Ja, nou die hond die staat op een gebouw, alleen dat gebouw dat is al 10 jaar op instorten. Dus die hond die zal vandaag morgen ook wel wegmotten.
0: En die
1: hij
0: wil
1: krijgt eten en drinken ook. Dus, ja.
0: Hij gaat toch een keer, valt hij van zijn stokje.
1: Maar zo zijn er dus in Amerika heel veel iconische beesten die dus straks niet meer te zien zijn. Nou, ik heb hier iemand die dus een foto tonen extreme beveiliging van Poetins landhuis. Ja, en dit speelt er, maar ik krijg hem niet aan, ik kan hem afspelen, maar dan zie ik nog niks. Dus, maar in Oekraïense drones raken de Russische olieindustrie op sommige plekken keihard. Ja. Dat leidt bij de Russische oorlogbloggers en propagandisten tot vragen over de luchtverdediging van het land. Uit recente data blijkt dat Poetin zichzelf en de hoofdstad Moskou goed hebben beschermd. De rest van Rusland mag gewoon platgegooid worden, begrijp ik hieruit. Ja. Maar ik dacht eigenlijk dat Oekraïne nooit aanvallen deed op Rusland, maar het blijkt dat ze daar... Ik heb altijd gezegd, toen ze schieten ze even lekker terug, joh.
0: Doen ze toch ook wel eens?
1: Ja, nu wel. Nu blijkt dat ze dat dus wel heel veel doen. Nou schijnen ze weer nieuw. Ze hebben nieuwe kruisraketten. Zag ik staan ergens. En ze hebben nieuwe drones. Die nog verder kunnen en nog sneller zijn en nog gevaarlijker. Dus nou kan de Rusland zijn borst nat maken.
0: Nou krijgt hij tegengas.
1: Ja, nou krijgt hij echt tegengas. En niet zo'n beetje ook. Dus ik ben benieuwd hoe lang. Want het was ook zo. Daar heb je één keer in het zoveel. Elk jaar heb je een promenade, hoe heet dat? Dan gaat hij dan...
0: Zo'n parade.
1: Parade, goed zo, Ed.
0: Al die militaire
1: voertuigen. Dan gaat hij daar zitten en dan komen allemaal militaire voertuigen, raketten en tanks en zo. Alleen dit jaar zitten de tanks er niet bij, zeiden ze.
0: En, stel je voor dat zo'n drone...
1: Nee, maar zijn tanks zijn op, waarschijnlijk.
0: Ja, die hebben hem kapot geschoten
1: misschien. Die staan ergens onderweg, die zijn weg, die staan op zijn kop ergens in een land, of in een greppel bij een landerijen en...
0: Ja. Dingen, verlaten.
1: Als je die beelden wel zag, als ze de Russen zich terugtrokken, hoeveel materiaal ze dan achterlaten. Dus als je dat uit ijzer weg kan brengen, hier, jongen,
0: hoef je nog te werken.
1: Hoeft toch niet hoor, maar want ik hoef niet te werken, ik ben met pensioen. Dus nee, maar ik was wel even, ik denk, hey, eindelijk is een stukje, want ik vind dat toch een beetje een gevaarlijke man, die meneer Poetin. Ja. Die denkt op een gegeven moment heel anders dan de gemiddelde inwoner van deze wereld denkt. Want die met dat gele haar die is gestoord, maar deze is nog erger hoor.
0: Die helemaal van het padje af.
1: Ik wacht net zo tot hij op een gegeven moment een keertje iemand een interview heeft met Poetin. En met, hoe heet die, Trump. En dat is zo'n vraag, joh, maar nou ben je een jaar en zoveel maanden aan de macht. Ja. Maar binnen een week zou jij de oorlog met Rusland oplossen. Beëindigen. Ben je er niet een beetje laat mee dan nu? Of kan je het niet? Moet je dat dus tegen hem zeggen? Of kan je het niet?
0: Zou hij nou toegeven natuurlijk, die man?
1: Nee, maar als je natuurlijk zegt of kan je het niet, dan wordt hij boos.
0: Ja.
1: Want dan zijn die mensen van de televisie en de radio en zo, dat zijn allemaal oplichters en...
0: Met het laatste interview met die vrouw.
1: Ja.
0: Met Trump.
1: Ja. Stel er gewoon een normale vraag.
0: Ja.
1: Maar ja, meneer Trump is daar niet van gediend.
0: gaan we door met je interview, zegt hij. Ja. Ik heb het helemaal met je gehad.
1: Ja.
0: Want dan komen ze te nauw, hè?
1: Ja, maar hij vindt alles goed totdat je zegt wat het niet mee eens is. Nee. En dan kan je oprotten. Hoe doet hij dat met die mensen die in dat vliegtuig staan? Gooit je ze dan naar buiten toe als ze vervelend zijn?
0: Ja.
1: Hij wordt altijd geïnterviewd. In een vliegtuig komt hij naar het hoekje zo van die dingen. En zo.
0: Met de vinger die staat.
1: Ja, en dan staat hij al. Oh, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga zus doen, ik ga zo. Morgen is het over, morgen heb ik het voor elkaar. Dan smeken ze onvrede.
0: Zou die veel in de lucht zitten dan, die man, Trump?
1: Ja, dat blijkt.
0: Voelt hij zich veilig daar?
1: Misschien staat hij gewoon ergens op een vliegveld, hoor. Ja. Weet jij veel?
0: Dat hij op de grond staat gewoon.
1: staat in het vliegveld ergens. En ja. Het staat dan interessant dat net of dat hij in zijn vliegtuig zit, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik krijg geen flauw idee. Maar we hebben een Nederlandse prinses. Wat ging die nou ook weer doen, die jongste? Die ging ook iets met de luchtmacht doen of zo?
0: Reservist of zoiets?
1: Nee, dat is Amalia. Dat is de koningin.
0: Ja.
1: Die is reservist. Nee.
0: En Amalia, die heeft ook iets met de luchtmacht.
1: Nee, ja, maar nee, maar die jongste.
0: Alexia?
1: Nee, dat is de middelste.
0: Ariane?
1: Dia. Die was van de week, hoorde ik die zeggen. Dacht ik dat ze zei met Koningsdag iets of zo. Dat zij iets ging doen met de luchtmacht of dergelijke. Want ik zit hier net te kijken. Maar de Spaanse prinses vliegt hier in een gevechtsvliegtuig tijdens de training. Per koninklijk besluit moet de prinses militaire opleidingen volgen bij de Spaanse Militaire Academie. En nu vliegt ze in een straaljager, gevechtsvliegtuig ding, zit ze. Alleen je ziet alleen de ogen, want de rest zie je niet.
0: Nee.
1: Nee, is afgebakend. Tenminste, zit die luchtmasker voor en die slangen die er allemaal vast zitten.
0: En de helmpje op.
1: En de helm op, dus je ziet niet, ik ken ze niet, de Spaanse prinses. Maar ik vond het wel leuk, want ik denk, nee, dat vind ik wel een...
0: Stoer.
1: Ja, ik hou er wel van hoor. Die Nederlandse prinsessen mogen dat van mij ook allemaal doen. Joh. Je mag wel een beetje weten wat er allemaal gebeurt overal. Vind je niet? Wat is het? Net binnen heb ik hier. Wat staat er? Oh, ik heb allemaal dingen opgeslagen en ik weet echt niet meer wat het allemaal precies inhoudt. Dat heb je wel eens, hè? Oh, hier heb je het. En ook nog een stukje. Ja, nou. Mensen die uit principe willen stoppen met DigiD, omdat het kabinet zijn contract met clownbedrijf Soulfice verlengt, schieten vooral zichzelf in de voet. Een alternatief om uit het loggen bij overheden diensten is er niet. Een alternatief, die is er wel hoor. Een contact, even kijken, contractverlenging bij Solvitini wordt woensdag, dus morgen, ondertekend. Tot die tijd kan het kabinet nog een andere keuze maken, al gaat niemand daar meer van uit. Nee, één dag van tevoren doe je dat niet. Secretaris Erik van den Burg schrijft recent in een Kamerbrief dat hij de contact wel moet verlengen, anders komen de consequenties voor veiligheid van de dienstverlening van Logos, dat is het eigen Nederlandse bedrijf, in gevaar. Logos is eigenaar van DigiD, het systeem waarmee je inlogt bij de overheid, verzekeraars en andere organisaties. Solver beheert het logsysteem van Logos. Even kijken, binnenkort wordt Solvinity overgenomen door een Amerikaans bedrijf, Kindrail of zo, Drill. Dat werkt al lange tijd zorgen bij de Tweede Kamer. Kamerleden en deskundigen zijn bang dat vertrouwelijke gegevens van burgers in handen vallen van de Amerikaanse autoriteiten. Ook wordt gevreesd dat de VS onze dienstverlening van DigiD kan uitschakelen. Dan is er geen DigiD meer.
0: Nee.
1: Nou is er wel een mogelijkheid, ik ga het niet allemaal voorlezen, maar je kan dus nog wel DigiD doen, maar dan moet je dus geen DigiD als je die wegdoet, maar dan moet je alles schriftelijk gaan doen. Maar als ik natuurlijk mijn boekhouding...
0: Alles schriftelijk
1: moet doen. Mijn jarencijfers door moeten gaan sturen, die komen nooit op tijd binnen.
0: Nee.
1: Nee, die worden nooit op tijd behandeld. Dus dan zeggen ze, je bent te laat. Nee, ik heb het op tijd verzonden. Ja, maar wij hebben het pas gisteren binnengekregen.
0: Ja.
1: Op onze afdeling. Weet je, krijg je dat soort dingen, hè? Dan krijg je gewoon een boete. Dus het is niet echt heel erg slim.
0: Om DigiD.
1: Nee, maar ik snap ook niet dat ze dan niet dat DigiD eruit getrokken hebben uit het hele... Want ze hebben nog meer dingen. Het is niet alleen DigiD wat erin zit, hè, in die technologische dingen. En dat in eigen beheer. En dat hebben ze ook voorgesteld. Maar er waren weer ministers die zeggen... Nee, dat is te omslachtig, dat doe ik niet. En jij hoeft het ook niet te doen. Jij zit er alleen maar op de plus. Hmm. Er zijn wel mensen die dat kunnen en die doen dat dan voor je.
0: Want je hebt het overal voor nodig, hè, tegenwoordig.
1: Tuurlijk, maar het is toch van de... Ze willen echt Amerika buitenspel zetten met heel veel dingen... En dan gaan ze het belangrijkste wat we hebben, het allerbelangrijkste, DigiD, gaan ze een Amerikaans bedrijf kopen.
0: Die denkt van, yes.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hebben we een beetje inkijk.
1: Buiten dat, Ed, er wordt per ongeluk ineens, is er een... was er van de week, hoorde ik weer gisteren op de radio, vanmorgen op de radio. Was er weer zo'n gehackt iets, iemand was gehackt, een of ander bedrijf. En dat ging over wereldwijd.
0: Hoeveel mensen?
1: 700 miljoen mensen of zo. Of 1, 2, 3, 4, miljard mensen. Ik weet het niet. Heel groot.
0: Ze had één ding gehackt en dat kwam de...
1: Ja, ik weet niet. Het was op de radio. Ja. Maar ja, dan zit ik in de auto en dan hoor ik een stukje. Ik hoor het niet helemaal. Maar ik heb hier heb ik even zitten kijken. Bij alle nieuwe komen binnen staat het niet bij. Er staat niks bij over hacking of zo. Of gehackt of... Nee, ook niet. Dus ik heb al echt heel veel dingen zitten zoeken. Dus geen flauw idee. Hetzelfde als dat ik ik ben in de auto bezig en dan hoor ik ineens, stap ik in en is het journaal al bezig. En dan hoor ik het laatste stukje, je kan er wel met de Rabopas pinnen. En ik denk, oh jee, wat is er nou weer aan de hand? Maar ga je opzoeken? Ja. Niks terug te vinden.
0: Niks aan de hand.
1: Niks terug te vinden. Denk, ja, het zal wel ergens iets over iets gaan, maar niet over het algehele Rabobank dingen. Dus ja, maar ja, weet je, dus hoe meer wij gaan automatiseren, hoe meer wij technologie gaan gebruiken, hoe zwakker we worden.
0: Ja.
1: Makkelijker, we worden, alles wordt steeds makkelijker te ondermijnen en te doen. En ik vind wel dat die maatschappij, die telefoonmaatschappij, die is natuurlijk was een van de eerste met een hele grote hack.
0: Odido,
1: dat die op een gegeven moment zijn poststuiver gehouden. Nou, betalen echt niet. Betaal niet. Maar als ze natuurlijk op een gegeven moment hebben ze Odido gehackt, hebben nog eens gehackt, dan hebben ze weer iets gehackt. Dat was heel groot. Er zijn maar 300 miljard mensen, of 300 miljoen mensen, weet ik hoeveel. 2 miljard, weet ik. Alleen in die woonde al een derde van de wereldbevolking. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Dus als, dan denk ik, met die hackers, die kunnen dat toch op een gegeven moment ook allemaal niet meer nakijken.
0: Nee.
1: Hoe moet je nou 80 miljoen of 100.000 dossiers doorlezen. Dat red je niet in één mensenleven.
0: Nee.
1: Snap je wat ik bedoel? Dan denk je, ze hebben er eigenlijk, ze hacken het.
0: En wat hebben ze eraan?
1: Niks. Ze kunnen jouw gegevens doorverkopen. En die kan iemand dan gebruiken om iets te kopen of zo. Maar ja, ze hebben niet alle gegevens.
0: Nee, want als je bijvoorbeeld iets moet betalen, moet ook weer je pincode en toetsen.
1: En die hebben ze niet.
0: Die hebben ze niet.
1: Dus
0: of je QR-code met je telefoontje.
1: Ja, maar die hebben ze niet.
0: Of je random reader.
1: Al die dingen meer, dat hebben ze allemaal niet.
0: Het zijn allemaal de extra beveiligingen die de banken hebben ingevoerd.
1: En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar dan nemen we dit, dat, zo, joh. Hey. En dan hebben ze het over privacy. Pas geleden was er ook weer een of andere rechtszaak, omdat de privacy in het geding was. Want iemand zijn naam stond ergens. Joh, schijn nou uit, man. Hoezo privacy? Je hebt helemaal geen privacy meer.
0: Als je naam intuut.
1: Dan
0: kom je gewoon tevoorschijn.
1: Kom je gewoon dingen te staan. En nu niet meer. Maar ik heb gehad dat ik prijsuitreikingen deed. En bij vergaderingen was van de vissenvereniging en weet ik het allemaal. Wat allemaal in de krant had gestaan. En dan tik je naam in. En dan kwam ik allemaal. Dan kwam ik gewoon een paar keer in beeld. Met iets. In de krant of weet ik wat allemaal. En, zei jij nog ergens of niet? Ja, kijk maar. Dan schrik je ergens van rot. Nou, hoeveel minuten moeten we nog, Ed? Want ik heb niet zoveel meer.
0: Nog 3 minuten.
1: 3 minuten, dat dacht ik wel. Nou, ik had hier... Wie had ik hier? Niks. Hier. Nee, dat heb ik net gehad. DigiD, wat was dit dan? Die eerste. Oh ja, nou ja, in België. Maar dat weten we natuurlijk wel vanaf volgend jaar. Dus vanaf 1 januari 27 mag er weer tabak verkocht worden in winkels in België.
0: Oh. Want dat weer in de schappen dan straks.
1: Ja, maar dat was zo namelijk. De grote jongens, die mochten het niet meer supermarkten, mochten het niet verkopen. Kleine winkels wel. En die zijn in België een rechtszaak begonnen met nog een paar mensen. Welke organisaties weet ik niet. En uiteindelijk hebben ze gewonnen, want dat is valse concurrentie. Hun mogen het niet verkopen en om de hoek mogen ze het wel verkopen. Alleen ze mogen het wel verkopen, maar mag niet in het zicht wezen.
0: Achter de toonbank dus.
1: Ja, achter de toonbank. Ja. Achterkamingspolitiek.
0: Ja. Ik kom wel mijn naam tegen, Eddie van Es, directeur, Spotfondse Baden in Amsterdam. Maar
1: dat
0: ben ik niet.
1: Nee, kijk, dat bedoel ik. Ja, maar dat zulke dingen, dat heb je vaak zat, joh. Ik ben alles aan het wegklikken wat ik allemaal had. Dus zal ik even snel kijken, want we gaan natuurlijk zo eruit. Over 1 minuut, denk ik, of zo.
0: 2 minuutjes.
1: 2 minuten. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Nou,
0: ben je zelf aan het goochelen?
1: Nou, Ik zal je vertellen, ik sta nergens Facebook. Ja, hier, Nieuwe Tongen. Dus dat ben ik, ja. Engelsport. Ja. Ja, geregistreerd producent theater. Maar dat ben ik niet. Oh, die ja, nee, maar die ken ik wel, maar die ben ik wel vaak tegengekomen. Dus iemand die heet ook zo'n bouw, dus iets met theaters doet hij. En dan heb je hier nog eens een president ergens in Amerika, maar dat ben ik ook niet.
0: Dus je bent mijn vriend met Trump.
1: Hier een senator, ben ik ook niet. Een eigenaar van de UPC cello, ben ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar ik sta hier wel weer cello, aquarium hengelsport, ja, locatie, ja, ik sta er wel weer bij gewoon. Radio, ja.
0: TV.
1: Ik sta hier zo'n bouwen radio, samen met John de Bever, Marvin Gees, Robben, ja. Spotify, ik sta op radio, joh. Ed, is dat wat? Nou, dat ben ik dus niet.
0: Alleen heb je geen inkomsten van?
1: Nee. Ja, ook weer vervelend natuurlijk. Hoe ga ik hier nou weer uit en zo? Even kijken. Radio. About. Dus met AU. Oh man, niet te geloven. YouTube sta ik ook nog op. En dan zit ik pas op pagina 1, hè. En dan pagina 2. Sanne Entertainment.
0: Nog 20 seconden, ja,
1: John. Nou, in ieder geval. Je hebt ook een zanger, die heet John Bouwer. Maar ik ken hem niet.
0: Frans Bouwer ken ik wel.
1: Zanger, weer een zanger. Maar ik sta er wel gelijk 3-4 keer kom ik voor in de eerste rij. Dus nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren.
0: Straks veel plezier met Lou Snijder.
1: Ja, en als het goed is, dan zijn wij er waarschijnlijk volgende week wel weer, hoor. Als het allemaal goed gaat zoals ik wil, dan ben ik erbij. En als het anders gaat, dan ben ik er niet bij.
0: Tot volgende week.
1: Oké, doei.
2: Want we zijn er 24 uur per dag. Met Superstar FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
3: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
4: je hoort het meteen.
3: Superstar FM.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa. Ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt. Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
6: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?
7: Ben jij er klaar voor? De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Superstar FM. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Superstar FM. Welkom bij een nieuw uur vol met hits. Dit is Lau Snijder.
8: Ja, hij blijft dat doen. Hè. Half in dat plaatje start hij weer. Nou, jammer dan. We doen het er maar mee. We hebben niet zo lang nodig. Welkom, dinsdag de 5e mei 2026. Herhaling op vrijdag 8 mei. Tussen 5 en 6. Nu tussen 9 en 10 s'avonds natuurlijk op die dinsdagavond. Wanneer je luistert. wat hebben we vandaag? Ja, natuurlijk de Vlakese voetbalcompetitie en natuurlijk het aldus met het weer. Het stond nog op maandag, maar ja, misschien dat hij straks nog even de update erop gooit. Maar we wachten het af en starten hem straks gewoon nog een keer opnieuw op en kijken of dat het dan het weerbericht van het dinsdag is. We gaan dadelijk starten met een lekker lange van Yazoo. Niet Don't Go, nee, die niet, maar Situation. Dus deze plaat kappen we gewoon af en dan gaan we met de Situation van start. Welkom. En natuurlijk Ed en waarschijnlijk ook John, bedankt voor de afgelopen 2 uur op die dinsdagavond en natuurlijk woensdagavond de herhaling tussen 7 en 9. Super goud. Daar is waar je van houdt.

En toen was het stil. Even wachten. Ja, ik wou even wat voor gaan beluisteren. En aangezien dit mijn paneel niet helemaal goed werkt, wou ik even voorbeluisteren via de cd-speler. Ja, uit deze cd'tje. Nou, dan gaan we gewoon maar een nummer draaien. Ik had er al eentje gezien dat ik zeg van, maar die kunnen we wel eens draaien. Gaan we die schuif even dicht doen. Ja, hij was dus helemaal maximaal Situation, de US 12-inch mix van Yazoo. Even kijken. Track nummer 10. En dat komt uit Vlissingen. Laat die maar komen. Als hij er zin in heeft. Nou, dat dus. Raccoon and No Mercy. Mei 2011.

Ja, zo kort. Ja. 2,47. Ja, dan zit er al een witje op, weet je wel. Ja. Zo noemen ze dat dan. Een stukje waar gewoon al niks op staat. Dus. Ah, fijn. Maakt allemaal niet uit. We zetten dan pauze als hij daar zin in heeft. Hij reageert nergens op die cd-speler. Lekker. Vooruit, we gaan verder met Madonna, Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Ja, dat moet nieuw zijn, dus laat maar komen.

0: talk about.
1: Ja, ik vind het wel een lekker nummer en we draaien nog eentje achteraan. En dan loopt de lekkere lange versie, nou lekker lang, een minuutje vijf. Prosper en Clooney, als ik het goed uit mag spreken. En Free Your Mind.

0: even de geluidssprekers hier zacht te zetten. Ja, ik is een beetje lekker mee te zwingen, joh. Pearl Spain, Clooney en Free Your Mind. De extended mix is allemaal nieuw. Zo dadelijk Justin de Wild en Cheerio. Ja, die bestijgt de hitlijst, hè. Nou, staat al nummer 1 in de Nederlandstalige top 30, top 20, wat het mag zijn. Ja, doet die goed. Justin. Ja, het is Justin volgens mij, maar goed, maakt allemaal niet uit. Hij doet het goed. En daarvoor gaan we eerst dit doen.
1: Ja, hallo, er is Alice Ram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
0: Ed, vertel het ons.
2: We kregen in het weekend eindelijk weer eens te maken met regen. En dat was een welkome aanvulling voor de natuur. Bevrijdingsdag. Ja, hoe verloopt die? Nou, bewolkt, denk ik. Met in de ochtend wellicht nog een beetje lichte regen of motregen. Dat zou dan naar het zuidoosten moeten wegtrekken. Dat betekent in de middag en ook 's avonds vrijwel droog weer. Wel veel bewolking. Misschien een waterig zonnetje. De grootste kans daarop in het westen van het Rijnmondgebied. En de maximumtemperatuur, nou, die komt niet hoger uit dan maximaal een graad of 15. De wind waait matig tot aan zee vrij krachtig en komt uit het noordoosten. Woensdag is het aan de bewolkte kant. In de ochtend landinwaarts mogelijk nog een beetje regen. Verder is het dan droog. Een middagtemperatuur dan van ongeveer een graad of 14. En je ziet dan op donderdag en vrijdag dat de zon er wel wat vaker bij komt. Blijft het nagenoeg droog. En de temperatuur die gaat weer omhoog. Een vrijdag zou het zomaar 19 graden kunnen worden. Nog een fijne dag.
0: Ed van Selfden, weer bedankt voor dit weerbericht. Ja, het is wat minder, want ik kwam hier naartoe en het was ook gewoon koud. Ik had best wel mijn winterjas aangetrokken. Maar dat truitje kan ook gewoon weer aan, want ik heb nog een shirtje aan. Maar nee, op het fietsje kan je dan gewoon weer gewoon echt in winterse kleding gaan. Ja, of je moet heel hard gaan fietsen, dan heb je dat niet nodig. Maar ik vond het niet zo aangenaam. Het was gisteravond al minder, toen ik van mijn werk terugkwam. Dus ja, kan allemaal, hè. Zo is het weer en daar moeten we mee doen. Maar mijn collega zei het al, hij zei mijn auto is weer mooi schoon. Hij zei alles haar en zand is eraf en hij heeft gelijk, want die van mij die was ook mooi schoon. Dus top, laat maar af en toe lekker een buitje vallen. Dan ben je tenminste die troep kwijt. We gaan verder met muziek. Ik zei het al, Justin de Wild en Cheerio.

Het was toch Justin, dat wilde je. Ja. En geen Justin. Oké, maakt allemaal niet uit. Cheerio! Hij knalt de hitparades in. En ja, misschien binnenkort wel op die nummer 1 positie in verschillende hitparades. Zou zomaar kunnen. In ieder geval in de Nederlandstalige top 20 is dat volgens mij. Robert van Emert en Donny, moet dat nou? Die doet het ook zo lekker. Want ik ga het gewoon even vertellen. Justin de Wild. Die steeg van 25 naar 4 in zijn derde week. En in de 16e week stijgt van 11 naar nummer 3 Robert van Hemert en Donny. En moet dat nou? Nou, gaan we die toch ook een keer draaien? Dan gaan we zo dadelijk beginnen met de Flakese voetbalcompetitie. Ja, gaan we gewoon doen.

Ja, dus geen moet dat nou, maar moet dat nou. Ja, je moet kijken, er staan puntjes op die E. Robert van Emert en Donnie. En zij stijgen dus naar de ja, een hoge positie. En ze staan er al een tijdje in. Als je dan terug gaat kijken, dan is dat gewoon januari, februari geweest. Dat ze al in de hitpraten kwamen. En die nog wel in die chart top 100. Ja, daar staan natuurlijk een paar plaatjes meer in dan in die top 40. Goed, we gaan het hebben over de Vlakkese voetbalcompetitie. We beginnen gewoon bij 2-1, want aanstaande zaterdag gaat het weer gebeuren. Het brandt weer los daar. En dan gaan we even het programma meepakken en we kijken ook even naar de stand natuurlijk. Aanstaande zaterdag om 3 uur in die tweede klasse E Zuid 1. Arnhemuiden tegen MZC 11. Alle wedstrijden beginnen om 3 uur. En dat heeft met die laatste wedstrijden te maken omdat ze gewoon beslissend zijn. De jongens Betaan tegen TSC. Luktor Heineken Sand. Tegen Walcheren. SVOD 22 tegen DVV 09. Wint DVV 09, dan zijn ze kampioen. Maar ja, verliezen ze, dan zijn ze er nog niet. We hopen het beste van voor hun. Maar één opdracht en dat is natuurlijk winnen. Terneuzense Boys tegen Ierseke en tenslotte VCK tegen Prinsenland. Dat alles dus zaterdagmiddag 9 mei om 3 uur. Een puntje voorsprong dus voor DVV 09, 42 puntjes voor hun en 41 voor SVOD 22. Na aanstaande zaterdag staan ze tegenover elkaar. De eerdere ontmoeting in Duitsland natuurlijk, die pakte niet goed uit. Verloren ze met 5-0 DVV 09, dus ja, ze hebben nog wat goed te zetten. Maar dan zullen ze toch ook heel goed moeten spelen en heel scherp moeten zijn. Derde plaats vinden we Terneuzense Boys, die staat nu net één puntje boven de Jongens Betaan en Prinsenland. 54 zijn dus de Jongens Betaan en Prinsenland met 31 punten. En dan op het na-competitie staan nu TSC en VCK en ja, gaat degraderen, dat kan je wel zeggen, dat is gewoon Ierseke dat... Die is al gedegradeerd, er staat al een pijltje met naar beneden bij. Dus die gaat naar de derde klasse doen. Helaas voor hun. Maar als het niet gaat, dan is dat misschien beter. En dan misschien toch weer eens terugkomen als het weer wat beter gaat. Goed, we gaan naar de derde klasse I. Even kijken. Hartstikke idee. Daar ook aanstaande zaterdag een volledig programma. Maar daar beginnen ze om 2:30. En dat is ook niet... Er moeten nog drie wedstrijden daar. Dus dat is nog wel een beetje verschillend. Het volledige programma. De meeste beginnen maar al 3. Dat zijn de volgende. Bruce Boys tegen SSS. Klunder tegen WHS. Steenbergen tegen Mok 1917. Stellendam tegen Den Bommel. De streekderby dus. En die is ook belangrijk. Want ook hun vechten voor lijfbehoud. En ze staan allebei op 24 punten. Alleen Den Bommel heeft een net iets beter doelsaldo. En hadden we nog... Nee, geen Windows update niet. Dat gaan we niet doen. Tolense Boys tegen Halsteren om 2:30. En om 3 uur Vrederust tegen Seolto. En Zinkwegse Boys, die zijn vrij. Want die mis ik daarbij. Ja. Klopt helemaal. Gaan we daar even kijken naar de stand. Bruce Boys nog steeds met 56 punten op kop. 4 punten meer als Mok 1917 met hetzelfde aantal wedstrijden. 21. Ze moeten er allebei nog 3. En dan volgt de gat op WHS en SSS. Van 22 punten maar liefst. Nummer 3 en 4 met 30 punten. Zoals ik al zei, dus de Mommel en Stellendam die staan ook nog op het randje van de na-competitie. Dus ja, hopen dat ze gewoon allebei toch erin blijven en niet voor de na-competitie hoeven. Vrederus staat nu op na-competitie, plaats nummer 11 met 21 punten. 3 punten minder dus als de Mommel en Stellendam.
En Seattle en de Rolense Boys, die staan op degraderen. 12 en 13 degraderen rechtstreeks daar. Dus die gaan naar de vierde klasse. Goed, dat was dit. Het zuidgedeelte, straks het westgedeelte, waarin we natuurlijk ook nog een programma hadden in de vijfde klasse. Dus, maar dat straks. Maar eerst even een muziekje. Even zien. Deze zetten we stil. En dan gaan we deze draaien. Ja, dit geldt gewoon voor alle clubs. Dit zijn de Bee Gees en You Win Again.

0: Ja, ik dacht dat ik hem scherp gezet had, maar dat was het niet zo.
1: Maakt dan niet uit.
0: West 2, vierde klasse F, waar ook nog niet gespeeld werd. Maar wel een volledig programma aanstaande zaterdag 9 mei. Waarin natuurlijk DBGC zal moeten winnen om misschien toch nog kampioen te worden. Maar momenteel zijn ze natuurlijk die plaats kwijt. Ja, ze staan nu gelijk met GRVV 13. En Oud-Beijerland heeft 2 punten meer. Dus, maar natuurlijk wel een periode voor de nacompetitie. Dat wel. Daar gaan we zo dadelijk even op terugkomen. Eerst het programma al daar. Alle wedstrijden beginnen om 2:30. GOZ, DBGC, OHVV, Herkingen 55, Rozenburg, OFB, Strijen, Schravendeel, Vierpolders, Oud-Beijerland en Zwarte Waal tegen GHVV 13. Daar dus op kop, Oud-Beijerland met 45 punten. Allen hebben daar 20 wedstrijden en moeten er nog even kijken. Nog 2 ook maar daar, ja.

0: FC dus een GHVV 13 op plaats nummer 2 en 3. Met 43 punten. Alleen het doelgemiddelde van DBGC is beter. Plus 43 om plus 36 om, voor GHVV 13. En dan met 9 punten minder. Schravendeel op plaats nummer 4 dus. Ja, ja. Even kijken. Hebben we daar... voor de na-competitie nu Herkingen 55 en OFB. Met 20 punten voor Herkingen en 13 punten voor OFB. Herkingen zou zich nog veilig kunnen spelen, dat wel. Maar OFB die, die gaat na-competitie spelen, dat kan niet anders. Maar ze kunnen ook nog degraderen, dat hoop ik niet. Want Vierpolder staat nu op 10 punten en die staat op degraderen. Hopen niet dat OFB daar terecht komt. Nee. Hoop ik niet voor een aanstaande zaterdag. Ja, ze hebben natuurlijk wel de vorige keer van Oud-Beijerland gewonnen. Maar toen was Oud-Beijerland niet, waarschijnlijk niet in goede doen. Oh nee, dat is al gespeeld. Inderdaad hebben ze verloren weer. En die eerste details hebben ze ervan gewonnen. Ja. Toen was Oud-Beijerland niet in goede doen. Maar nu momenteel zijn ze weer zo scherp als dat het maar kan. Nee, OFB moet naar Rozenburg toe, dus ja, daar heeft Herkingen gewonnen, maar ook DBGC kon daar het doel niet vinden. Dus ja, we gaan het zien allemaal zaterdag, tenminste, we horen het wel. Maar dat dus, Herkingen 55 en OFB, die moeten dus vechten voor lijstbehoud, maar OFB die... Die kan ook nog degraderen, maar hopen dat ze op die na-competitie dan blijven hangen en dat ze toch zich nog veilig kunnen spelen. Ja, anders hebben ze toch weer één seizoen vierde klasse gedaan. En ja, dan is toch duidelijk dat ze het gewoon net dat niveau niet aan kunnen. Ook dat gaan we dus afwachten wat er zaterdag daar allemaal gaat gebeuren. We gaan naar de vijfde klasse. Daarin werd natuurlijk wel gespeeld afgelopen zaterdag. We gaan even kijken. Vijfde klasse E. Nou ja, er werd geen volledig programma gevoetbald, maar er was nog één inhaalwedstrijd. Rokanje tegen WFB. Gaan we even bekijken. Wat even wegklikken. Vijfde klasse E. Uitslagen. Daar hebben we. Het werd 0-1 in de 33e minuut door Ruben Moerkerk. Jasper Krins. Een minuut later 1-1. En nog voor rust was het 2-1. 45e minuut, Thomas Looy maakte de 2-1 van voor Rokanje. 59e minuut, Sam Koesje. 2 tegen 2. 65e minuut, 2 tegen 3. Voor Ruben Moerkerk. Voor de tweede maal. Maar helaas, zo rond het einde van de wedstrijd, of misschien wel in de blessuretijd. Menno Struijer maakte de 3-3 namens Rokanje. Ja, dat is een... zijn de druifjes ook weer zuur geweest. Spektakel bij Rokanje WFB. Ja, dat is een aardig verslagje. Maar goed, we pakken het mee. WFB dat dus de eerste helft niet goed in de wedstrijd zat. En het was Rokanje dat feller aan de wedstrijd begon. En ook op voorsprong kwam na snelle counter 1-0. WFB dat na een half uur spelen wat terug doet. Via een goede combinatie tussen Jorg en Ruben Moerkerk. Waar Ruben de bal goed in de verre hoek schoot. 1 tegen 1. Volgens mij is het andersom gegaan, maar ik weet het allemaal niet. Maakt het allemaal niet uit. Rokanje neemt voor de rust weer de leiding via een penalty. En die in eerste instantie dus nog werd gepareerd door Daan Orgers. Maar werd door een inlopende speler van Rokanje toch de 2-1 gescoord. Na rust is het WFB dat de betere ploeg is. En na 15 minuten is het na een vrij trap van Lucas Breedveld. Sam Koesje die de bal binnenkopt 2-2. Na een goed aanval is het Stas Haverkamp die de bal goed teruglegt op Ruben. Die met een vlammend schot de keeper van Rokanje kansloos laat. 2 tegen 3. Maar dan komt er een fase aan dat Sam zijn tweede gele kaart krijgt van de scheidsrechter die Rokanje gezind is. En WFB met 10 man verder moet ook Daan het veld verlaten na een blessure en wordt vervangen door Davy Krommenhoek. En dus Rokanje dat na heel veel extra tijd profiteert en de gelijkmaker scoort 3 tegen 3. Misschien wel een beetje te veel extra tijd. De scheidsrechter die wou misschien gewoon, Rokanje een puntje pakte. Ja, dat gebeurde ook en dat is ook nog steeds voetbal. En daar moet je je eigen dan maar bij neerleggen. Maar leuk is dat niet natuurlijk. Aanstaande zaterdag daar een volledig programma. Alle wedstrijden beginnen daar om 2:30. Fios tegen Simonshaven. Een streekderby op de Pallampolder. Flakkee tegen Melisand. Fortuna bij Kwik tegen Hekelingen, NBSVV, Abbenbroek en TVV WFB. Ook weer een streekderby dus daar in Nieuwe Tongen op de Kopenis. Vlodderug tegen Rokanje en ZBVA tegen SCO 63. Gaan we even kijken naar de stand natuurlijk. Kampioen is al Vlodderug, dus die gaat promoveren naar de vierde klasse. ZBVA nog steeds op de tweede plaats met 46 punten. En op de derde plaats met 42 punten vinden we WFB. Rokanje met zijn tweede periode op zak staat nu op de vierde plaats met een minder doelsaldo als WFB. Plus 19 om plus 27. En dan gaan we even kijken. Melisand, plaats nummer 6, 32 punten. 31 punten op plaats nummer 7 voor NTVV. En Vlakke vinden we terug op de 11e plaats met 25 punten. En Fios met 14 punten op de 13e plaats. En de hekkensluiter blijft nog steeds Abbenbroek met 11 puntjes. Had ik daar voor de rest nog iets te zeggen? Oh ja, we gaan nog even in die derde periode kijken. Die derde periode staat ZBVA aan kop met 16 punten. Na 6 wedstrijden en gevolgd door WFB met 14 punten. Dus die vechten nog een beetje om die derde periode. Dus ja, het kan misschien nog tot een na-competitie opleveren voor WFB. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat zijn dus nog een beetje de cijfers. En ja, voor de rest heb ik er eigenlijk weinig over te vertellen. Dit was het rondje Vlakkese Velden. En we wensen ze allemaal weer veel succes aanstaande zaterdag, die 9e mei dus. Hadden we daar nog muziekje ergens zitten? Nee. Niet dat ik weet. Nou, dan gaan we die gewoon draaien, als die wil starten. En dan is het Scooter. Een oudje van Scooter, ook van mei 2011. En dat is The Only One. Laat die maar komen.
1: The

Ja, dat waren ze dan. De scooter. Ja, die only one. Ja, ik had er nog ergens eentje klaarstaan. Even kijken, wat voor tijd hebben we? Ja, dit gaat gewoon de laatste worden. Gaan we toch nog even kijken of dat we nog even een muziekje erin kunnen krijgen. Instrumentaaltje. Maar ja, wat zullen we pakken? Ja, dan pakken we heel wat anders. Hebben we die erin zitten? Ja, die hebben we erin zitten. Laat maar komen. Kom maar. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. En luister je op vrijdag, dat weet je. Dan was het een heel fijn weekend. We hopen dat het weer wat beter mag worden. Ja, we zijn gauw verwend, hè. Ja, ja, die regen die konden we wel gebruiken natuurlijk. En, even in de loop van volgende week weer wat regen op, heb ik gezien. Dus ja, we wachten allemaal maar af. Dit was Luister Heijden, Superstar Radio. Weer tot één volgende keer dus. En dan natuurlijk hebben we weer een volledig programma gehad van die Vlakkese voetbalcompetitie. Dus hebben we wat meer te vertellen daarover. En natuurlijk, je weet het, hè, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vanuit Middelaan is Radio Superstar. Internetradio. We gaan er zo dadelijk uit met Bruno Mars. Ja. Want ik wou het programma wel kort houden, want ik had al in de gaten dat die muziek in mijn kant erover loopt als ik wat langer doorga. Dus dat heeft allemaal geen nut. Dat klinkt niet lekker. En dat vind ik zelf ook niet nergens voor nodig dan. Dus we gaan eruit met Bruno Mars en Just Might. Tot een volgende keer. Dag.

0: Alle servers in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. Drie besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Castro. No.

0: Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: Elysium.
1: De grootste is alle tijden. Hoor je bij ons.
2: Radio Superstar.

0: optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?